0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.
0: Dit is Joe Gold.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. De ene had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is ook dicht. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Anne Berger.
5: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
4: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. En op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko zich geplaatst voor de tweede ronde. Brazilië klopte Schotland met 3-0 en Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigde derde en kan ook nog doorstoten als het bij de beste derdes is. Ook Zwitserland en Canada gaan door. Zwitserland wint zijn groep na 2-1 winst tegen Canada. Bosnië versloeg Qatar met 3-1 en eindigt derde en moet dus ook nog wachten. En ook Mexico en Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos stoten door. Mexico versloeg Tsjechië met 3-0 en Zuid-Afrika klopte Zuid-Korea met 1-0. De Koreanen eindigen als derde en moeten wachten op de andere uitslagen. We krijgen een zonnige en hete dag, maximaal tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt ook de kans op onweersbuien.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
2: 70s
3: en mid.

0: ochtend van Joe.
1: Ik weet niet hoor, je hebt misschien wat dingen gepland de komende dagen. Ik wil wel een paar strepen door de rekening trekken. Al zeker tot en met zondag heeft het KNMI over bijna het volledige land code oranje afgekondigd voor hitte. Aan de kust geldt code geel. En dit weekend kunnen de temperaturen tot wel 39, misschien lokaal 40 graden gaan. En door die verwachte extreme hitte worden dan ook overal in Vlaanderen activiteiten afgelast. Zo gaan in West-Vlaanderen de populaire paardenmarkt in Torhout en de Kachtem-ommegang in Isegem niet door.
2: Oh.
1: In Oost-Vlaanderen moet de Keizer Karel Cup, het grootste minivoetbaltoernooi van Europa in Gent, daaraan geloven. Net als de eerste zaterdagmarkt in Sint-Niklaas. In de provincie Antwerpen wordt de zomerbraderij in Lier naar een latere datum verplaatst. De Summer Run in Westerlo wordt volledig afgelast. In Vlaams-Brabant kan de eerste dementievriendelijke wandeling in Leuven niet doorgaan. Zit je daar niet mee te lachen?
2: Maar gaan we tot 10 uur dat allemaal opzommen? Of
1: en in Limburg wordt het programma van Genk On Stage ingrijpend aangepast volgens de hitte. Het landbouwfestival Agricultura in Bilzen-Hoeselt.
3: Dat is bij mij aan de hoek.
1: Waar jij zeker aan toe was geweest.
2: Hey, maar, gaat de Hoeselt Run nog door? Want mijn dochter moet daar gaan optreden met de dansvereniging.
1: Laat mij eerst zeggen dus dat de Agricultura in Bilzen-Hoeselt integraal geannuleerd wordt.
2: Ja. Maar jongens.
1: Dus ja, en de dansvereniging dat staat er niet bij. Maar nee. Om maar te zeggen, het is van alles wat geannuleerd wordt op dit moment.
3: Ja, ik ben gisteren gaan eten met vrienden. En daar zei de restauranthouder, wij doen alleen nog avonddienst. Wij doen geen middagdienst meer. Er komt te weinig volk. En het is ook niet vol, het was een grillrestaurant.
1: Ja, ja.
3: Er stond daar zo te grillen boven dat vuur. Dus die zei van, als ik dat twee diensten moet doen, dreng ik dat niet. Dus
2: ja, en in zo'n keuken kan er geen airco, dat is niet gezond zeker.
1: Nee, dat gaat niet. Nee. En ik zag het ook hoor. Ik zag een restaurant Dorsvlegel, waar dat ik volg, die zeiden, door de hitte gesloten. Ja. Donderdag dicht, vrijdag dicht. Dit weekend proberen we weer open te gaan.
2: Ja, jullie zijn natuurlijk niet geabonneerd op 3 miljoen nieuwsbrieven, zoals ik. Want ik krijg de ene mail na de andere van winkeliers, van klerenwinkels, die zeggen van, door de zomerhitte zijn we maar open tot 12 uur middags, of tot 2 uur middags. Ik heb een brief van Plopsaland gekregen dat er vandaag, morgen en overmorgen geen shows zijn. Dus de mensen hebben geen zin om in 40 graden in zo'n boomba-pak te kruipen.
1: Ja, maar dan zeg je zoiets. Ik ga
2: de ene na de andere mail.
1: Naar de opera. Ik ga vanavond 3,5 uur naar Carmen van Bizet gaan kijken.
2: Ja.
1: In Brugge, op het zand, hè, in de Schouwburg. En ik kreeg ook een mail, ben je klaar voor donderdag? Oh, niet vergeten, het is warm in het land en we hebben geen airconditioning in de zaal. Dus het zou wel eens warm kunnen zijn, dus licht kleden. Dus ik denk ook, oh, wil ik 3,5 uur in een warme zaal naar opera gaan? En die staan dan in pakken.

0: heeft een speciaal verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: Over de hitte.
1: Maar jongens, toch. Echt waar. Verwarm je maar lekker aan dit verhaal. Jongens.
0: Wat is het nu?
1: Ik moest gisteren opladen hier op de parking. Meestal doe ik dat thuis. Maar alle laders waren bezet. En ik had dat hier gedaan op de parking. Lang verhaal kort. Ik dacht, oh, nu fijn naar huis. We hadden weer een lange dag gisteren hier ook. Mm-hmm. Hè. Ik stapte in mijn auto. Niet opgeladen.
0: Oh, nee.
1: Ja,
0: dat is niet goed.
1: Ja, niet opgeladen. Oh, ja, er was iets misgegaan. Dus ik dacht, oké. Ja, dan moet ik gaan snelladen, zo aan de Fastnet op de E40 in Berthem. Want ik kon niet meer naar huis. Ik had echt niet meer genoeg. Dus mijn mama dan moeten bellen, want de dochter moest naar een verjaardagsfeestje, maar ik ging niet op tijd thuis zijn. Dus ik ga snelladen bij Fastnet in Berthem op de E40. Sprong 3 keer af.
0: Okay.
1: Communicatiefout in de auto.
0: Okay.
1: Ik denk, nee. Het was daar bloedheet, net zoals overal. Ik dacht, moet ik nu bellen naar de VAB, een vervangwagen? Hoe zit dat met elektrische wagens? En kijk, wel, de moed zakte me in de schoenen. En zo, ik was ook zo geen goesting om te bellen. Zo. Ik dacht, ik probeer een andere paal. Ik had 3 keer dezelfde geprobeerd. Werkte wel. Goed. Maar toen durfde ik amper te bewegen. Ik dacht, ik ga niet in de auto zitten, want daarvoor zat ik in de auto met airco. En ik dacht, nee. Ik ga gewoon die auto laten opladen, terwijl ik ernaast sta. Dus in die hitte stond ik dan te wachten tot die auto was opgeladen. En een half uur. En ik dacht, dat is genoeg tot thuis. Dan kan ik gewoon vertrekken, dat is genoeg tot thuis. Dus ik dacht, oké, ik heb voor 220 kilometer. Ik ga de laadpaal en de slang uittrekken. Vond ik mijn laadkaart niet meer. Overal gezocht, niet te vinden. Binnen en buiten de auto. Tuurlijk had ik die net gebruikt. Ik vond die nergens meer, ik zweer het, nergens.
0: En dan kun je niet loskopen.
1: Dan kun je niet vertrekken, want je moet uittikken met de laadkaart. Dus ik echt weer een zak en as. Ik denk,
0: mijn leven.
1: Dus ik gebeld naar dat nummer van Fastnet.
0: Ja.
1: Die namen gelukkig meteen op, echt waar. Dat is een shout-out naar Fastnet. Zo echt in verhitte paniek van, ik sta hier op de E40 in Berthem. Heb je mijn laadkaart niet meer? Kunt je mij ontkoppelen? Direct gebeurd.
0: Oké. Okay.
1: Slang uitgetrokken, genoeg batterij om terug naar hier te komen.
0: Maar, naar hier?
1: Ja, ik bedoel naar huis.
0: Okay.
1: En dan om terug te komen naar hier. Want ik heb nog altijd mijn laadkaart niet, hè. Ik vind die niet meer. Dus nu moet ik straks waarschijnlijk een nieuwe aanvragen. Maar is die er dan voordat wij op vakantie gaan? Dat is toch een vervelende situatie.
0: Ja, Sander. Wat moet je daar nu nog op zeggen?
1: Wetelig.
0: Verhalen.
2: Maar, leven mee.
1: Waar zou die toch kunnen zijn? Help mij eens. Waar zou die laatste kunnen zijn?
0: Ja.
1: Heb ik gekeken? Maar je weet, je kunt niet in elke spleet kijken. Hè?
0: Dat gaan we niet doen.
1: Moraal van het verhaal.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
7: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon

0: achterlaten in het park?
1: Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Anke.
1: En morgen zitten wij nog in je radio tot 10 uur telkens. We gaan nog terugkijken op de 10 seizoenen Sven en Anke. Met nog wel een paar verrassingen voor jullie. Wat is er gebeurd, Anke? Je bent weggelopen.
2: Ik ben even weggelopen. Bart had iets gestuurd. Goedemorgen, dag Bart.
1: Hey Bart.
3: Goedemorgen, Anke. Goedemorgen, Sven.
2: Hey Bart, je had mijn chaotisch verhaal gehoord over het verlies alweer van mijn
1: laadkaart.
2: Op mijn laadkaart. En je had een tip gestuurd, hè? Vertel eens.
3: Ja, je kunt best uw laadpas in de zonneklep van de bestuurderkant steken.
2: Ja, inderdaad.
3: Want zeker bij vrouwen en zo, die pakken verschillende handtassen mee en dan die kaart altijd verzetten.
2: Ja.
3: En ze vergeten dat is of zo, dus dat is altijd een blijft makkelijk in een auto.
2: Ja.
3: En blijft altijd op dezelfde plaats.
1: Dus de kaart niet laten rondslingeren, zonneklep daarin steken. Waarom doe je dat in
2: kostuum? Het klinkt alsof je ook een echtgenote hebt die zich daar dan een paar keer in mispakt heeft. Klopt dat?
3: Nee, maar... voor het werk, we rijden met verschillende wagens en zo. En dan is dat een tip.
2: Oké, een tip.
1: Maar die tip kwam binnen. En jij zei, ik loop even weg.
2: Ja, maar ik zal heel eerlijk zijn. De tip kwam binnen en ik draaide even met mijn ogen, Bart. Omdat ik dacht, ja, duh. Iedereen heeft daar zijn laadkaart zitten. Dus ik was een beetje zo van, dat weet ik ook wel dat ik die daar moet doen aan die zonneklep. Dat weet ik wel, Bart. En toen dacht ik... Maar heb ik daar gisteren gekeken?
1: Och,
2: op de plek waar ik hem altijd leg. Want eigenlijk, ik weet dat hem daar moet liggen, Bart. Maar heel vaak ligt hem daar dan toch niet, omdat ik het vergeet. Ja, mijn man zegt dan altijd, waarom ligt hij daar niet? Ja, per ongeluk. Maar toen dacht ik, ik ben net naar buiten gelopen om mijn auto... Hij zat achter de zonneklep.
1: Maar of haast, zeg maar.
2: Ja,
1: 20 minuten radio.
2: Ja, maar dankjewel. Dus ik had op de meest logische plek waar hem al... Normaal vind ik nooit iets op de plek waar het altijd ligt.
1: Ik ben al heel de ochtend naar mijn bril aan het zoeken. Normaal zet ik die op mijn neus. Oh, hij staat op mijn neus.
4: Dit is Joe Gold.

0: voilà, dat was de Brabantzonnentijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tong gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
7: Dit is Joe Gold.

0: Deze is de voorlaatste dag van het tiende seizoen, Sven en Anke. Mensen vragen toch nog altijd, komen jullie terug? Ja, wij komen terug.
1: Ja, wanneer? Ja.
0: En mensen denken nog altijd, omdat alle andere radiostations dat doen, dat wij begin september terugkeren.
1: No, nee, nee.
0: No way, hè?
1: 17 augustus.
0: 17 augustus. En weet je, we gaan het nog niet vertellen, want we mogen het nog niet vertellen. Maar ik wil toch al vertellen, dat als we herbeginnen, dat we iets gaan vertellen over iets leuks wat we gaan doen.
1: Ja.
0: En het gaat meteen nog in de vakantie zijn.
1: Ja,
0: het gaat
1: voor 1 september.
0: Met z'n allen. We gaan echt iets leuks. We gaan elkaar ontmoeten het einde van de vakantie op een hele plezante manier. Maar mag ik nog niet vertellen dat het een boel is? Dat mag ik nog niet vertellen waar dat precies gaat zijn.
1: Ja, maar mogen we wel zeggen wanneer?
0: Nee. Mogen we wel producer wel vertellen wanneer dat gaat zijn?
2: Nee.
1: Maar waarom niet? Dan kunnen ze zich nu al vrijhouden.
2: Nee, maar dan hebben we toch niks meer te vertellen.
0: Dus dat we die laatste vakantiedag gaan vieren met alle luisteraars, mogen we nog niet zeggen.
1: Ja, de 31 augustus.
0: We mogen nog niet zeggen dat het in de pan is en zo.
1: Oh.
3: Nee.

0: prijsbeest van de dag.
1: Oh, een prijsbeest op het WK. Een Belg die doorgaat naar de volgende ronde. Het is geen rode duivel, of hij is geen rode duivel meer. Want hij was het ooit wel lang geleden. Ik heb het over Hugo Broos. Wat onze rode duivels gaan doen, dat zullen we zaterdagochtend merken. Midden in de nacht spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. En daar gaan we ook nog eens over bellen. Morgen met Toby Alderweireld, onze commentator. Maar ik denk dat hij ook wel zou zeggen, Hugo Broos die heeft het goed gedaan. Want dat is de trainer op dit moment van Zuid-Afrika. En het is gelukt. Gisteren won Zuid-Afrika eerder verrassend van Zuid-Korea met 1-0. En toen viel Broos op het veld met zijn handen voor zijn gezicht. En vervolgens met zijn armen in de lucht. Because he did it. Hij brengt ze naar de 16e finales tegen gastland Canada. En het had ook zijn allerlaatste match kunnen zijn. Want het plan was, als het nu fout zou gegaan zijn, dat zal uiteindelijk ook het plan zijn over een paar dagen of over een paar weken, om ermee te stoppen. Dan is het afgelopen voor hem. Dan gaat hij thuis naar zijn vrouwke en naar zijn 8 kleinkinderen. Want zoveel heeft
2: hij. Wonen die nog altijd in dit land? Of
1: ja, de hele familie woont in ons land. Hè? Okay. Sonja, dat is zijn vrouw, Sonja. En zijn 8 kleinkinderen, die volgen natuurlijk ook vol spanning wat Pompey aan het doen is. Want 74, de oudste coach op een WK ooit, Hugo Broos. En een fantastisch lieve mens. Die in redelijk goed Engels zich altijd uit de slag trekt. Maar ook een soort van bescheiden persoon. En hij heeft het toch maar weer gedaan. Gaat door naar de 16e finale. En wat de uitslag daar ook wordt in Zuid-Afrika, is Broos stilaan onsterfelijk geworden. Want in 2023 leidde het land al naar een bronzen medaille op de Afrika Cup. En dat vonden ze dan al fantastisch dat hij daarin geslaagd was. En nu 16e finales. Daar gaat ergens in Cape Town of elders een standbeeld voor Hugo Broos.
2: Ja, maar dat is toch, maar daar trek je je toch aan op, hè?
1: Ja, dat is
2: eigenlijk
1: toch fantastisch.
2: Dat is voor mij de rode duivel van het WK.
1: Ja, het is geen rode duivel.
2: Ah, weet wat ik wil zeggen.
1: Ik snap wat je wil zeggen. Ik weet niet of er nu na dit WK ook per se nu al voor

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Het KMI kondigt code rood af in de provincies Limburg en Luik morgen, omdat de weermodellen nu aangeven dat het daar 40 graden kan worden. Het is nog maar de 3e keer dat die code afgekondigd wordt, zegt weerman David de Henao.
4: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
3: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid vraagt om genoeg te drinken, geen zware inspanningen te doen en zorg te dragen voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Het noorden van Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen. De een had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is dicht. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het in zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een supergelukkige Hugo Broos.
5: It's a fantastic experience. We are in the second round. It's historical. I'm very happy for the guys. I worked with them already near 5 years. And what we did in those 5 years is amazing.
3: Ook groepswinnaar Mexico stoot door. Zuid-Afrika, Zuid-Korea liever, moet hopen dat het bij de beste derde zit. Nog afgelopen nacht konden Brazilië en Marokko zich plaatsen. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigt derde en moet dus nog afwachten. En ook Zwitserland en Canada gaan door. Bosnië eindigt derde in die groep. Bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. Het is nog niet duidelijk of Jeremy Doku kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Rode Duivels, na enkele hectische dagen waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. En de kans dat Hans Van Aken mag starten lijkt wat groter te worden. Hij sprak gisteravond met de pers. Van Aken blijft positief na de 2 gelijke spelen van de Duivels op het WK.
6: Eerst is het altijd leuker als ze positief over je babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten en te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om een steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
3: We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans ook op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer, tot 37 graden. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: gaat allemaal in de kranten pagina's lang over de warmte waar we in zitten. Ja, het is ook wel heel erg warm. Heel veel evenementen zijn afgeschaft. In scholen zijn er problemen. In rust- en zorgcentra. Ik snap het wel dat daar... Ja, het is allemaal niet evident. Maar ja, meteen CD&V zegt nu... We moeten een babyalarm in elke auto verplichten. Want weet je, het is zo afschuwelijk, zeggen die, als een kindje daarin zit. En natuurlijk, en ouders vergeten die, dan denk ik... Sorry, maar hoe kunt je ook in godsnaam je kind vergeten in de auto?
1: Bah.
0: Ja, sorry, ik snap dat echt niet. Ik snap dat niet.
1: Ja, maar het is alleen verplicht als je een kinderstoel hebt. Hè. Dan moet je dat eraan klikken.
0: Is
1: hè.
0: Dat zo?
1: Het is niet voor iedereen. Hè.
0: Ah, oef, want ik zat op mijn paard.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Ik heb geen kind, wat zou ik daar een alarm in hangen?
1: Je dacht, als ik nu een zak van de koolruit heb van achter in de auto, gaat dat alarm af? Maar eerst maar een zak boodschappen. Nee, dat is alleen als je een kinderstoel hebt.
0: Ah, oké.
1: En dat kost maar €60.
0: Oké.
1: Dat is een beetje zoals een verplicht brandalarm, denk ik. Dat je dat zelf moet installeren. Dus hold your horses. En ik vind, moest ik nu nog aan kinderen beginnen?
0: Ja.
1: Dan weet ik niet of ik dat zou doen. Nee, is niet waar. Nee, maar als ik nu nog eens aan kinderen moest beginnen, dan zou ik direct een auto-alarm doen. Want ik zou dat ook... Ik snap dat heel goed, dat je dat als ouder met heel veel slaaptekort, hittebeneveling, dat je dat overkomt.
0: Dat je kind achterlaat?
1: Ja, ik snap dat.
0: Hoe kan dat nu?
1: Ja, ik
0: rijd dat echt niet zo.
1: Ja, goed. Ik wel. Ik snap dat, ja.
0: Als je gewoon bij je verstand bent en er is je zet het kind toch in de auto, je komt toch dat toch iets...
1: Maar gewoon zeker zo'n maxicosi, die is dan zo omgekeerd achter u en je denkt dat het kind er al luid is en je hebt van alles aan je kop. Allee, ik bedoel, ik was daar ook altijd heel paniekerig over. Hè. En zo 10 keer kijken van is er toch zeker uit? Maar ik kan me inbeelden dat u overkomt en dat is het grootste drama van uw leven. In Italië is dat trouwens al jaren verplicht, zo'n alarm, omdat het daar natuurlijk veel heter is dan hier. Okay. Maar ik vind dat een goed systeem. Ik denk dat dat heel veel ouders gerust gaat stellen om dat te hebben, just in case.
0: Alright, doe maar. Geen probleem.
1: Er komt een nieuw programma terug. Iets heel leuks van vroeger maakt een comeback. Ik vind het misschien, denk ik zelfs, de leukste quiz die ooit bestaan heeft.
0: Okay, de leukste quiz die ooit bestaan
1: heeft? Ja, als kind, dat is de enige quiz, denk ik, waar ik echt altijd naar keek en heel graag.
0: Het is ook niet eens een quiz, hè, Anke.
1: Ja, daarom. Het is een spelletje. Het is waar.
0: Een quiz, ja.
1: Maar wacht, ik bedoel,
0: de IQ-quiz.
1: Ja, ik ben niet van spelprogramma's, maar dat vond ik nu eens leuk.
0: Zeg eens, kom terug.
1: Gert Verhulst heeft dat altijd gepresenteerd vroeger. En het concept, poepsimpel. Je krijgt opdrachten, je moet een halve minuut praten over, weet ik veel, babyalarmen. En je mag dan niet zeggen of bepaalde woorden niet zeggen.
0: Maar
1: top,
0: ik
1: kom terug.
0: Stukje teruggevonden. Margriet Hermans die zat daar heel vaak in.
1: Ja, ja.
0: Dat was ik echt vergeten. Margriet was echt een van de vaste gasten. En Koen Krukke zat er ook altijd in. Het is een mooi stukje, maar nog eens terug te horen. Zo. Luister eens.
2: Moet ik haar voorstellen dat zij de tante is van Suske en Wiske? Die tante Sidonia, daar gaat het toch over? Van niemand meer. Ah, shit!
3: En ze had ook nog en gezegd, maar dat had niemand gehoord.
2: Ja, dat klopt.
3: In elk geval, het woord gaat naar Koen, tante Sidonia.
4: Het heeft dus geen enkel belang of het over de tante Sidonia gaat uit Suske en Wiske. Ik heb toch niet gezegd? Uit Suske en Wiske.
3: Ja, Gertie. En ja, tuurlijk gezegd. Suske en Wiske.
2: Ja, Suske en...
3: Maar het woord gaat in elk geval naar Gertie.
5: Nu dat... Het is inderdaad de tante van Suske plus Wiske. Maar weet je wat ik nooit begrepen heb? Hoe dat nu in elkaar zit tussen tante Sidonia en Lambic?
1: Dat is zo'n programma dat is van... En hij komt nu elke dag op play. En James Cook gaat dat presenteren.
0: Ja. Wat tof. Heel tof.
1: Ja.
0: Maar Gertie Christoffel, zeg, dat was ik ook alweer.
1: Ja.
0: Hey, je hoort daar...
1: Margriet. Gertie.
0: Alleen nog van die drie... Ja. Is er alleen nog maar Koen Krukke die er nog is?
1: Ja.
0: Oh,

0: we?
1: Promokoken?
2: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superbusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Nou, wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go. VTM, kleurtje dag.
4: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Alleen maar golden hits.
9: Uit de 60s,
8: 70s
9: en meer.

0: Het is een speciale dag, want het is de voorlaatste dag van onze 10e seizoen Sven en Anke. Ja, veel van jullie zijn er al heel lang bij ons programma, zijn al heel lang aan het luisteren en hebben toch wel speciale momenten opnieuw beleefd wat we gedaan hebben de voorbije 2 weken. Zo gisteren is Anke nog eens wakker geworden bij een bekende Vlaming, bleek dan uiteindelijk de meest bekende kat van ons land te zijn, Maximus. Yes. Bij de premier. Prachtige foto hebben jullie ook, een mooi statieportret hebben jullie samen gemaakt.
1: Ja, ik vond het ook. En vooral Maximus, wat een model is
0: dat. Ja, dat is een model, hè. Ja. Staat er wel een beetje apathisch bij, net zoals een baasje, die toch ook altijd wel apathisch
1: kijkt. Je moet gewoon heel de fotocollectie bekijken. Ja, het is een prachtige carousel. Blijf maar swipen.
0: Dat is echt wel waar. Morgen gaan we nog iets doen rond de camper, waar je zelf ook je profijt kan mee doen. Maar natuurlijk, in de loop der jaren zijn er ook wel in het programma niet alleen haha, hoera, valse liedjes, inzingmomenten geweest, maar we hebben ook wel onze wat gevoelige emotionele momenten gehad, hè, Anke?
1: Ja, er zijn mensen die naar ons luisterden, die er nu niet meer zijn. Vorig jaar kregen we een handgeschreven brief van de toen 26-jarige Thibaut uit West-Vlaanderen. Jarenlang heeft hij geluisterd met zijn mama naar onze ochtendshow. Zijn mama kon zichzelf helemaal herkennen in mijn gênante fratsen, die ik dan ongegeneerd deelde op de radio. En Thibaut werd vaak de Sven genoemd door zijn mama, omdat hij zo iets serieuzer was, maar toch voorzien van goede, droge humor. Tot het noodlot toesloeg, want op 6 juni 2024, dus dat is nu 2 jaar geleden, kwam Thibaut's mama, toen 49 jaar, om het leven bij een verkeersongeval. Ja, dat is de hel. En sindsdien was de radio niet meer hetzelfde, stuurde Thibaut, luisterde dit pijn. Maar hij heeft het toch gedaan. Hij zei van, ik ben opnieuw zo naar die top 2000 gaan luisteren, alleen voor de eerste keer, alleen helemaal naar Sven en Anke aan het luisteren. En dat bracht hem toch troost, want hij kon altijd perfect inschatten wanneer ze samen in een deuk zouden liggen. Of wanneer ze elkaar weer Sven of Anke zouden noemen bij de frats die we uithaalden. En hij schreef ons een brief met een heel bijzondere wens. Hij wou hun lievelingsnummer, Don't Stop Believin' van Journey, horen. En we hebben dat dan vorig jaar inderdaad gedraaid. En hij sloot de brief af met een boodschap die we allemaal in onze oren moeten knopen. En ik wil die nog eens herhalen. Hij zei, wacht niet tot het te laat is. Als je vanavond thuiskomt van je werk, geef je geliefde een extra dikke knuffel.

0: een van de andere momenten in ons programma die we nooit van ons leven gaan vergeten, is dat we op 16 november 2021, zo lang is dat geleden, mochten we onze ochtendshow live presenteren bij een van onze grote muzikale idolen. We hadden dat gevraagd aan zijn vrouw en aan hem ook, of we langs mochten komen bij Rob de Nijs. Hij was toen al 2 jaar ziek, had de ziekte van Parkinson. En zij zeiden, ja, weet je, we hebben dat nog nooit toegestaan, dat er live radio bij ons zou kunnen gemaakt worden. Maar Rob had altijd een hele warme band met zoveel Vlaamse fans en die zei, weet je, laat die twee peoples maar komen van de radio. Laat ze maar uitzending maken. Er werd voor ontbijt voor ons gezorgd. Rob kwam er ook bij. We werden met open armen ontvangen door Rob en zijn vrouw Jet en hun zoon Julius. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Ik ben blij dat jullie er zijn.
0: Heb je een beetje geslapen, Rob? Hebben jullie je wakker gemaakt te vroeg in de ochtend?
1: Nee, er was niets te horen.
0: Ah, mooi.
2: Oh, maar ze zijn echt supergoed geïsoleerd.
1: Af en toe een lachje.
0: Hoe gaat het met Rob de Nijs op dit moment?
1: Langzaam aan het wakker worden.
0: Ja.
1: En voor de rest, ja, gaat het redelijk goed.
0: Ja, is waar, ja.
1: En, ja, ik heb nog plezier in het leven, dus waarom niet?
0: Ja, dat was 16 november 2021. Hele intense ochtend was het met hem. Mooie gesprekken. Wat een paar verrassingen. We regelden bijvoorbeeld een foner van Willeke Alberti als verrassing voor Rob.
3: Ik bel je alleen maar om te zeggen dat ik van je hou. Nou ja.
2: Is dat
3: voor onze Rob en Jet en de hele familie natuurlijk. Oh, wat vind ik dit ontzettend leuk om te doen.
2: Willeke, jij en Rob, jullie gaan echt al heel lang terug in de tijd, hè? Dat is allemaal begonnen met een talentenjacht, hebben we ons laten vertellen. Klopt dat?
3: Ja, dat was een talentenjacht en ik was daar, ik zat in de jury. En toen ik Rob en zijn band op zag treden, dacht ik, nou, dit heb ik lang niet meer gezien. Wat een talent.
1: De ontroering slaat mij op de stem.
3: Ja, schat, ja.
1: En je weet het zo mooi te vertellen, dat ik ook als ik geen zanger was, dat ik zou zeggen, ik ga zanger worden, want dan wil ik Alberti af en toe mooie dingen over.
0: Werd er heel emotioneel van, Rob, en heel veel luisteraars ook samen met hem. En toen heeft hij ook aan het einde van de uitzending nog afscheid genomen van de Vlaamse fans op deze manier.
1: Ik wil ze bedanken voor dat ze zo lief voor mij zijn geweest al die jaren, dat ik ook door kon gaan. En dat geluid kwam vooral uit Vlaanderen. En daar ben ik bijzonder dankbaar voor.
2: Ja, het was een hele bijzondere aflevering toen bij Rob de Nijs thuis. En Sven en ik, wij zijn toen allebei smoorverliefd geworden op de vrouw van Rob de Nijs.
0: Ja, hele lieve vrouw.
2: Ongelooflijk. Knappe vrouw, levenslust. Echt, zo'n lieve vrouw. En we hebben haar nu aan de lijn. We mochten haar bellen. Een hele goede morgen, dag Jet.
0: Hey, dag Jet.
4: Dag lieve Sven, dag lieve Anke. Hey. Wat een prachtige woorden.
2: Ja, ja,
4: wat en Rob ook.
2: Ja, wat doet het met je om die fragmentjes terug te horen?
4: Nou, daar krijg ik wel een brok van in mijn keel. Ja.
2: Ja, ja, dat snap ik. Want,
4: even slikken.
2: Dat snap ik, want vandaag is het ook 25 juni en dat is een hele bijzondere dag voor jullie, hè?
4: Ja, we zouden op de 25e vandaag dus 18 jaar getrouwd zijn.
2: Ja.
4: Ja. En dat was een prachtige dag. Was ook mooi weer, minder heet dan dit gelukkig. Ja. Maar dat was prachtig. Dus deze dag heeft een speciaal
2: extraatje. Ja, 25 juni 2008 zijn jullie getrouwd. Ja, Maart, vorig jaar is hij overleden. Dat is echt nog, dat is helemaal nog niet lang. Hoe gaat het met jou? Hoe is dat voorbij een jaar geweest?
4: Nou, het gaat op dit moment naar omstandigheden best wel goed. Hè? Er zijn wel dagen waarop verdriet harder binnenkomt dan op andere dagen. Dan vandaag dus zondag. Maar ik merk ook wel weer dat ik wat vooruit kan kijken, gelukkig. Hè? Het gemis van Rob blijft. Alleen leer je langzaam wel een beetje hoe je dat met je meedraagt. Hij reist met me mee, denk ik.
2: Heb je zo speciale dingetjes als je zoiets ziet bijvoorbeeld? Zo, ik zeg maar, sommigen hebben met zo een veertje of zo in de lucht of met een regenboog of zo. Heb jij ook zoiets dat je dan zo denkt aan hem?
4: Die veertjes sowieso. Die kleine veertjes die dan voor mijn voeten in één keer liggen. Dan denk ik, oh, daar ben je weer.
2: Ja.
4: Of dat zo is, dat weet ik niet, maar voor mijn gevoel wel. Ja, en soms heb ik dat ook met een vlinder. Als ik in de tuin aan het werken ben en dan komt er iedere keer zo'n vlinder voorbij. Dan denk ik, hi. Ja.
2: En hoe is het,
4: ja,
2: met,
4: sorry.
2: Hoe is het met jullie zoon? Want die is nu 14, denk ik. Klopt dat?
4: Ja, die is 14. Ja, met hem gaat het eigenlijk hartstikke goed. Oh. Tuurlijk mist hij zijn vader. Hè, dat mogen duidelijk zijn. Maar het is een jongen vol in de puberteit. Hij leeft lekker zijn eigen leven. En dat moet ook. Weet je, dat hoort ook zo. Dus het is, ja, af en toe zijn we even verdrietig samen. En daarna gaan we ook weer door. Dat moet. Dat zou Rob niet anders hebben gewild. Een kind van 14 moet niet de hele tijd treurig op zijn stoeltje zitten ergens. Dat is niet gezond.
2: Nee. Zeg, Jet, ja, omdat het vandaag jullie trouwdag is, mag jij gewoon een liedje kiezen van Rob. Wij draaien zijn hele oeuvre nog echt dagelijks. Maar ja. jij mag vandaag kiezen wat wij moeten draaien.
4: Nou, het is haast onmogelijk natuurlijk met zo'n enorm uitgebreid repertoire. Maar dan kies ik toch echt voor Het werd zomer.
0: Oh ja?
4: Want, ja. Dat moet gewoon, ja, met dit weer.
0: Ja, met dit weer, dat is waar. Oh, kijk, we draaien met heel veel plezier. We hebben zo'n goede herinneringen. We vieren nu 10 jaar Sven en Anke. En voor ons was het een van de hoogtepunten. Hoe gastvrij jullie ons ontvangen hebben. En wat een mooie, warme mens hij was. En jij nog altijd bent, Jet.
4: Dat is het ook. Weet je wat Rob toen volgens mij ook nog bij jullie zei? Huh? Van zolang ze mijn muziek draaien, leef ik.
2: Ja.
0: Kijk. Hij leeft.
2: En dat gaan wij blijven doen.
0: Hij leeft.
4: Ja, heel graag.
2: Gaan we naar de tuin?
4: Dank jullie wel.
2: Op zoek naar een vlinder.
0: Ga
2: voorbij, vliegen.
4: Dank je wel, hè.
2: Dag je.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat in ons land. Weerman David De Hinaal.
5: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
4: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden. Wat dramatisch kan aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gillis van CD&V.
6: Het gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje en dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
4: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook al 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een fiere Hugo Broos.
7: It was an emotional moment, really. Not only because we won the game, because we were in the second round, but also for me. Probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think every coach dream of it.
4: Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog doorstoten, als ze bij de beste derdes zijn. En bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. En het is niet duidelijk of Jeremy Doge kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Duivels na enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer. Tot 37 graden dan. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
8: Die Arne is er ook al bij gekomen.
9: Goedemorgen.
10: Hey, Labba, dag dikke vriend.
8: Ja, onze kleine makker hier.
10: Hey.
8: Hij is, maar, goh, hij gaat straks eens komen vertellen. Arne, hij heeft zich een keer tussen de bejaarden gesmeten gisteren. Hè?
9: Ja, kort nachtje geweest.
8: Kort nachtje. Oh,
10: ben je op de lappen geweest met die twee?
9: Ja? Misschien, ja.
8: Oh. Die kunnen jouw overgrootouders zijn. Hè?
9: Ja, kijk, op die leeftijd gun ik hen ook een leuk nachtje. Nee, dat is niet waar.
10: Oh, oei.
3: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
0: 70s
3: en meer.

0: weten. Straks gaan we voor de laatste keer dit seizoen Take van de Week doen.
1: Sven en Anke. Ja, onze collega Jarne Ponet, ook een Limburger trouwens. Hè? Nu zit je met 3 Limburgse gevallen opgescheept, Sven.
0: Gezellig.
1: Living the life. Onze collega Jarne is naar een bijzondere showbiz-viering geweest gisteravond. En je gaat verslag doen. Vertel.
2: Ja, ik ben nog een beetje aan het bekomen. Het was heel warm in Antwerpen, in de Kinepolis van Antwerpen, want alles stond daar in het teken van de grote seizoensfinale van Familie, die trouwens deze vrijdag te zien is. Het was druk, fans, rode loper, alles wat men wil. De cast was er ook bij. Het was een goede finale. Ik mag er zelf nog niet veel over zeggen, maar ik heb toch even gevraagd aan Sandrine André wat mogen we verwachten ervan.
3: We gaan terug naar 1944. Maar dat is al een beetje spoilen natuurlijk. De bomma die is al een week aan het zoeken naar haar moer. En vrijdag wordt er eindelijk verteld waar die moer voor staat. Want dat is haar grote geheim.
2: Je hoort het al, de bomma is mentioned. Want zij waren eigenlijk de absolute sterren. Dus zij, de bomma en de bompa, Albert. Want als je het nieuws al gezien hebt, Annie Gerards en Ray Verhagen die zijn officieel uitgeroepen tot het oudste soapkoppel ter wereld.
4: Straf, hè, ja.
2: 100 jaar.
4: Ja, oké, op die leeftijd kan je daar wel eens komen, ja.
2: Ja, het is dat, heb ik al gezegd. Inderdaad, een Guinness World Record. En ik ben dan gisteren ook meteen felicitaties gaan overmaken. En ik vroeg eens aan Annie wat dat ze daarvan vindt eigenlijk.
5: Ja, dat is heel verrassend natuurlijk. Dat had ik nooit verwacht, of dat kan je zelf niet weten. Maar dat er mensen zijn die daarmee bezig zijn en dat onderzoeken, dat verwondert mij toch.
2: Al decennia lang zien we hen op het scherm. Ik dacht eigenlijk van, is er eigenlijk nog iets dat we niet weten van de bomma? Ik ben met die vraag naar acteurs Werner de Smet, Sandrine André en Nathalie Meskes gegaan.
6: Dat ze graag gekust wordt als u ziet. Ondanks haar hoge leeftijd.
3: Ons Annetje kust inderdaad heel erg graag. Ja. En ze heeft ook heel graag dat haar haar gedaan is. Dus af en toe, ook al moet ze niet draaien, komt ze toch even naar de studio om haar haar te laten doen.
7: Wat ik heel schattig vind, is dat als Annie haar haar wordt gewassen, na het kleuren, of tijdens het kleuren, dan doet hij altijd een dutje. En dan ziet hij er zo gelukkig uit. Maar als hij dat dutje doet in zo die kapperstoel, zo, hè, in die pombak met haar koppeke, dan denk ik, allee, dit is toch een zalig moment.
2: Ja, zo'n wereldrecord. Ja, ik kon dat ook niet echt laten voorbijgaan. Ze was gelukkig niet in slaap gevallen. Maar ik had iets meegebracht. Ik had een kleine attentie mee voor hun ook. We zouden Joe niet zijn als we niet iets zouden laten maken. Ik heb 2 medailles. Wat staat erop bij jou?
8: Liefste Albert, jongens. Ik word er een beetje bleek van.
2: En dan voor jou nog?
5: Beste bom. Ja. Beste bom. Maar zeg hem, hij bent goud, Rob.
2: Een gouden medaille. Gaan jullie mij iets beloven? Gaan jullie die nu aandoen en die aanhouden tijdens de seizoensfinale?
5: Ah zo, natuurlijk. Oh ja.
2: Je moet weten, Sven, dank je. Ze hebben die dus effectief heel de avond aangehad.
4: Die medailles nemen.
2: Ja, want ik mocht hun 2 eventjes apart interviewen. Ze waren niet zo goed te benen, ze zaten apart in een zaal. En daarna kwamen ze dus die rode loper op het podium en hadden ze de medaille aan.
4: Ah, cool,
2: alle pers daarop, de concurrerende pers ook.
1: Ah, heerlijk.
2: Gerg gedaan, hè, denk ik. 100 jaar worden, dan weet je ook al iets over de media. Dus ik heb nog 1 vraagje gesteld. Ik vroeg welke radiozender hun favoriet was ook.
8: Ze zeggen Joe. Moet daar nog eens over nadenken.
2: En moet jij daar ook over nadenken, Annie?
5: Ik zie het hier staan, YouTube.
2: Zal dat zijn, ja. Dankjewel en dikke proficiat, hè.
4: YouTube, ja.
9: Dus als ze Joe zag op de microfoon, zei ze YouTube.
4: YouTube, ja.
1: Oh, maar is dat schattig. En Ray is grote fan van Joe eigenlijk.
4: Absoluut.
1: Hè?
4: Onderlicht het
1: wel, hebben ze gevonden, de enige 2 bejaarden die niet naar Radio 2 luisteren. Maar jongens, toch. Heerlijk.
9: Seizoensfinale, de moeite waard. Je hebt ze gezien.
4: Absoluut.
9: Heel tof. Morgenavond op VTM.
4: Klopt.
9: En ook van ons uit dikke proficiat. Bijna 100.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Oh, maar mijn kusfiets is helemaal op de klop.
0: Oh. Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkoep bent gegaan.
1: Oh, zelfs met een helm is gep***t. Allee, oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s, 70s en meer.
7: Joe Gold.

0: vrienden van Sven en Anke van het tiende seizoen. We komen terug 17 augustus. En hebben toen, we hebben dan al eigenlijk een heel goed plannetje om iets leuks te gaan doen op het einde van de zomer. Om die goed te vieren gaan we meteen erin vliegen. Maar dat is voor de zomer natuurlijk. Morgen vroeg gaan we het sowieso nog eens over de camper hebben. Want we gaan hem ook nog eens weggeven voor een week, de camper morgen vroeg. We doen ook niet lullen, gaten vullen. Voor de laatste keer kan je €500 winnen. We gaan morgen vroeg heel veel zomerse muziek meebrengen. Heetste dag van het jaar gaat het worden met tegen de 40 graden. En dat is prachtig weer. 40 graden. Onze fijne vrienden van de avondspits naar buiten in de zon te sturen morgen. De Kok en de Koning. Pitstop.
1: Ja, morgen sluiten Tom en Rani het eerste seizoen van De Kok en de Koning af met een extra lange De Kok en de Koning pitstop. Dan zijn het onze pitspoezen van dienst. Ze gaan dat doen live voor het DPG-gebouw in Vilvoorde van 1 tot 7. Luisteraars die vooraf hadden gereserveerd, die konden dan zo, die kunnen dan zo een exclusieve Joe-nummerplaathouder ophalen en die dan ook meteen op hun auto laten monteren. Dat zou ik ook heel belangrijk vinden, dat iemand anders dat voor mij dan zou doen. En Tom en Rani die gaan dan radio maken vanuit een mobiele studio. Maar wie niet in Vilvoorde geraakt, die kan onderweg in heel het land een nummerplaathouder scoren via reporters Anne van Elzen en Stijn Smets. En daarnaast, als je denkt, ja, maar ik hoef dat niet echt, ik kan ook nog eens een jaar gratis tanken, winnen of laden. En de hele dag door kan je nog je vakantieverzoekjes doorsturen.
0: Dus als je morgen echt hele, hele zomerse muziek wil horen om je al een beetje voor te bereiden op je vakantie naar Spanje, Italië of weet ik veel waar dan ook. Morgen de hele dag.

0: zaterdagochtend.
1: Het is weer een droomrol voor Sven Arnelis. Ja. Het is vandaag zonder verkleden. Het was wel met een prop.
0: Een prop.
1: We hadden iets in onze hand, dat ga je straks zien op de beelden, die we dan posten op de socials om 8:15.
0: Ja, ik heb zo'n ding wel eens vaker in mijn hand gehad.
1: Ik moest jou alles uitleggen, hè, want jij kijkt er niet
0: ik
1: naar.
0: Ik weet echt niet.
1: Je wist ook niet wie je moet spelen.
0: Ik ben ook fier dat ik daar niet naar kijk.
1: Ja, want ik heb het eigenlijk beknopt verteld hoe dat nieuwe seizoen, wat dat inhield. Dat was eigenlijk in twee zinnen uitgelegd.
0: Of hele seizoen één zin. Heel dat seizoen draait rond die ene ruzie, als ik het goed begrijp.
1: Ja.
0: Eigenlijk. Dus oké. Zometeen gaan we een legendarisch tv-programma dat ik nog nooit gekeken heb naast.
2: Dit is Joe.
3: Met Sven en Anke. Dit
2: is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: We gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is Amazon Prime Day, met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een...

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen. Joe Gold.

0: up, let's fly away.
1: Ja, dit is... Wow.
2: De take van de week.
1: Ja, om dit te kunnen doen, heb je dus jarenlang universiteit gezeten.
2: Maar wacht, dus, ik ging net zeggen, amateurgezelschap blijven proberen. Strikes one last time. Svenny. Ja, het is wat het is, hè.
1: Het is zeker wat het is, ja.
2: Het is een gekend programma. En heel veel mensen zijn er fan van.
1: Ja, ja, het zal
2: heel
1: wel,
2: veel.
1: Ja, het zal wel.
2: Ik heb het je moeten uitleggen ook, want dat zie je in ons backstage filmpje dat we Sevens online gaan posten. Ik moest u alles uitleggen, hè?
1: Ja, maar natuurlijk moest je alles uitleggen.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. Het was ook rap uitgelegd, eigenlijk. Maar, moet eerlijk in zijn, het was rap uitgelegd.
1: Maar heb je dat een beetje goed geïmiteerd, vind je al wel? Want vertel me zo. Nee?
2: Jawel.
1: Jawel? Oké.
2: Okay. Ja, okay, maar okay, het is ook niet zo... Ja, het gaat vooral eigenlijk... Het gaat niet zozeer over de... Over de taal of zo, maar wel voor wat de inhoud eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: Wat
1: daar ga jij
2: eigenlijk,
1: voor,
2: de, ik bedoel, wat ze vertellen eigenlijk, okay, daarover gaat het.
1: Goed, hey, wat is het? Je moet het even laten weten via de app van Joe. En als je het kan doorsturen, maak je kans op een abonnement op streams of 10 filmtickets en nog chips of popcorn. Dus veel succes allemaal.
3: Joe. De take
2: van de week. Ik heb u meteen gebeld.
1: Jij hebt mij een bericht gestuurd.
2: Ik heb u meteen gebeld. Ik zweer het op de koppen van mijn 3 kinderen.
1: Ik heb het bewijs in mijn gsm.
2: Op welke dag was dat? Allee, maar ik heb u gebeld.
1: Jij hebt mij een bericht gestuurd. Het staat zo in mijn gsm.
2: Ik heb u gebeld. Ik zweer het op de koppen van mijn 3 kinderen.
1: Och, arme, die kinderen.
2: Oh, maar je kent de feiten niet.
1: Jij verdraait de feiten.
2: Maar laat mij eens uitpraten.
1: Maar jij laat mij niet uitpraten.
2: Jij wou Amy en Annelies er niet bij vanavond in La Butte.
1: Dat is niet waar, Kiki. Dat is niet waar.
2: Wel waar.
1: Wa. Jij wou Amy en Annelies er niet bij.
2: Ik had u gebeld.
1: Jij had mij een bericht gestuurd.
2: Maar jij zei je verhalen aan het verzinnen. En voor mij is gewoon klaar.
1: Voor mij ook.
2: Maar... Sta er daar recht en vertrekt.
1: Als ik moet vertrekken, dan vertrek ik, Kiki.
2: Jij bent nu alles uit de kast aan het halen, hè. Mijn leugen, wat normaal is. Ik ben het echt kotsmeug. Je hebt al van het begin een pik op mij. Je bent zo achterbaks. Ik kan dit niet aan. Ik sta zo recht in mijn schoenen. Jij ligt ziek. En jij ligt ziek. En jij had voor mij moeten opkomen. Ik ben niet anders dan eerlijk. Oh, maar gewoon berust, blijf van mijn lijf. What the fuck is dit? Waar komt dit zelfs vandaan? Nee, je moet niet volgen, nu laat me.
4: Top televisie.

0: Goedemorgen, dag Stefanie.
1: Goedemorgen, dag Anke.
0: Hey, jij was ook helemaal blij van onze imitatie, hè?
1: Ja, het was echt fantastisch. Oh. Echt, schitterend gedaan.
0: Ja, wauw.
1: Het was eigenlijk heel jammer dat ik het niet via de livestream had gezien, Anke, want ik had eigenlijk uw vertolking wel graag live willen zien. Ook.
0: Dat wordt zo meteen online gezet. Als jij nu het juiste antwoord toch geeft, dan kan onze online het filmpje online zetten. Ja, zeg maar, wat hadden wij geprobeerd over te brengen?
1: The Real Housewives of Antwerp.
0: Ah, voilà. En heb je daar zelf naar gekeken, Stefanie?
1: Ik moet toegeven van wel, ja.
0: Ja, maar dat was nu toch heel dat seizoen eigenlijk in feite over die ruzie over je hebt gebeld, nee, je hebt een bericht gestuurd. Hè? Dat was nu toch echt de samenvatting.
2: Is dat zo? Ja?
1: Ja, dat was eigenlijk echt de samenvatting van het volledige seizoen.
2: Zeg maar,
1: ja.
2: Ik kan je eens vragen, want Anke die kijkt er ook naar, maar waarom? Hè? Waarom kijk je daarnaar? Waarom?
1: Ja, waarom, Sven? Dat is eigenlijk, ja... Een programma met weinig inhoud, qua intelligentie. Ja,
2: maar zover ben ik mee, hè?
1: Ik word er zeker niet slimmer van, maar het is gewoon een keer uitlach-tv.
2: Ah, ja.
1: Voor mij is dat persoonlijk een moment van ontspanning, s'avonds in mijn zetelke. Een keer lachen met zijn tv, om zo te zeggen.
2: Ah, oké.
0: Okay. Ah, wel. Ja. Ik zie hier twee mannen kijken. Stefanie, die hebben echt zoiets van, vrouwen, waarom toch?
2: Ja, maar ja, kijk.
0: Maar ja, ik heb daar straks een half uur geleden tegen hen gezegd, jullie mannen snappen er niks van. Sommige dingen,
2: snappen wij niet. Nee.
0: Is zo.
2: Hey, we gaan het daarbij bijhouden. Wat wil je hebben? Wil je cinematickets of wil je een abonnement op streams? Wat zou je het liefste willen?
1: Ik wil cinematickets.
2: Oké. Okay. En chips of popcorn?
1: Dankjewel.
2: Chips of popcorn?
1: Popcorn.
2: Oké, wordt allemaal geregeld. Zoek er u een hele dwaze, brainless film uit. Dan gaat u goed amuseren.
0: Ja, ja.
2: In de cinema.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Minder dan 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen voor wiskundige problemen oplossen. Zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen. Amper 29% slaagt daarvoor. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mocht hij die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel. Net als voor begrijpend lezen. Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de 3e keer ooit dat het KMI naar code rood gaat voor hitte in ons land. Weerman David De Hinaal.
4: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
3: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden. Want dat kan dramatisch aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gillis van CD&V.
5: Het gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje en dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
3: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000 of zowat 15.000 meer dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land. Vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. En er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. En zondag wordt het wat frisser, tot 30 graden. Ook dan is er na de middag kans op een onweersbui.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: weer met Frank.
1: Oeh, ik ga nu al even zuchten om te ventileren, want we gaan het allemaal nog heter krijgen als jij zegt wat er nog zit aan te komen vandaag en morgen, Frank.
2: Ja, dat kan wel. Hè. Op dit moment overigens al 26 tot 28 graden. Het is iets na 9 uur 's ochtends, ongezien toch wel hoor. En uiteindelijk gaan we richting 36, 37 graden als maximumtemperatuur. Vlak aan zee ook 34. Als je op het strand blijft, daar is het allemaal net aangenaam. Hè. Dus met temperatuur van 25 graden. Dus dat is het enige plekje, denk ik, in ons land waar het nog aangenaam is. Elders gaat het gewoon te warm, te heet worden vandaag.
3: Oké, morgen nog erger.
2: Ja, morgen ja, maakt dat veel uit. Of het nu 36, 37 of 39 graden is. Dat blijft gewoon. Ja, nee, dat is gewoon bloedheet natuurlijk. Maar het is wel een feit. We doen er nog een graadje bij. 37 graden op vele plaatsen. 39 is mogelijk in het uiterste oosten van het land. En ja, misschien met optimale condities dat dat zelfs 40 graden kan worden. In het uiterste westen van het land opnieuw. Dus daar op het strand is het aangenaam koel met 25 graden. Zon is van de partij. Heel misschien aan het eind van de dag wel een lokale onweersbui die kan losbarsten. Maar dat is heel plaatselijk. En de kans is toch wel redelijk klein. Zo veel plaatsen gaan we het sowieso nog droog houden. Nu, het weekend wordt het dan wel wat onweerachtig. Zaterdag zal dat pas in de latere middagavond zijn dat de onweersbuien tot ontwikkeling komen. Het kan nog 36 graden worden op vele plaatsen, 38 in het oosten en een graad of 30 in het westen van het land. En dan zondag zou die regen- en onweerszone in de loop van de namiddag over het land trekken. En dat betekent dan ook dat het ook niet meer zo warm zal zijn. 26 graden zowat in het centrum, 30 eventueel nog in het oosten, omdat ze dan nog eventjes langer aan de voorzijde van die onweerszone zitten. En maar 22 graden dan aan de kust. Dus dan gaat het toch wel, is het toch allemaal wat aan het veranderen.
3: Dan zijn er nog twee schooldagen en dan begint de vakantie ook. Hoe ziet het voor de eerste week eruit, Frank?
2: Lijkt eerder licht wisselvallig te worden en een pak koeler. Dus de hitte die zijn we kwijt. Hè. Dus maandag 24, dinsdag ook een 24 graden. Dat is hetzelfde voor woensdag. Dus die temperaturen, dat is allemaal wel sava. Maar ja, je krijgt toch altijd kans op een bui of wat regen. Nu maandag en dinsdag is het alleen voor het uiterste oosten van het land. Op veel plaatsen houden we het nog droog. Woensdag, donderdag, dan lijken Atlantische storingen toch dichterbij te komen. Dus dan zou het dus wisselvalliger kunnen worden. Lange termijn natuurlijk, hè. Dat kan allemaal nog veranderen, maar het is wel een feit dat we een beetje naar normale waarden, normale,
3: een beetje afkoeling.
2: Ja, en een normaal weertype komen inderdaad.
3: Dat zal ook geen kwaad kunnen voor de meeste mensen. Dankjewel Frank, tot morgen voor de laatste van dit seizoen.

0: ja, het hele jaar zijn we dat al aan het vieren. 10 jaar Sven en Anke. En tada! Het elfde seizoen komt er ook aan. Wanneer komen we terug? Om 6 uur 's ochtends, de enige echte...
1: 37 augustus. Nee, nee, we zijn terug 17 augustus. 17 dat is de augustus. Maandag.
0: Ja, ja, ja.
1: 2 weken vroeger eigenlijk dan de meeste ochtendshow.
0: Ja, die start allemaal in september, samen met het schooljaar. Maar kijk, wij zijn 17 augustus terug. We zijn volle bak al bezig geweest de voorbije weken. Niet alleen met te vieren. Wat gaan we morgen nog eens doen met onder andere weekje camper dat je kan winnen. Joe Camper, wil Sven en Anke daarmee op reis gaan. Een weekje misschien al deze zomer. Het zou zomaar kunnen. Gaan we morgen weggeven. Maar volgend seizoen gaan we ons ook goed amuseren. Hè. Dan zijn we tieners, hè, Anke?
1: Ja, dan zijn we tieners.
0: Dan zijn we echt tieners.
1: Ja, dan krijgen we blokjes en puisten. Oh, en dan gaan we van alles...
0: Gedrag.
1: Dan gaan de hormonen de pan uitzwieren. En ja, swingen.
0: Dat is bij jou al jaren het geval.
1: Ja, ik weet, maar dan gaat het bij, dan ga je ook eens over stag gaan voor mij.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik zou even een vraag willen stellen, gewoon omdat we van alles aan het voorbereiden hebben voor volgend jaar. Denk even goed na. Maar je mocht heel zot denken, hè.
1: Ja.
0: Waar zouden jij jou volgend jaar eens mogen voor wakker maken?
1: In het midden van de nacht.
0: Oh nee, in het midden van de nacht. Gewoon voor wakker maken, hè. We hebben een ochtendshow van 6 tot 10. Waar zouden we jou voor mogen wakker maken? Maakt eigenlijk niet uit. Dat je zegt van, kijk, daarvoor mocht je ons wakker maken. Maakt niet uit. Denk zot, out of the box. Hij denkt, ik slaap heel graag lang uit, maar daarvoor mocht ik ons wakker maken.
1: Oké.
0: Dus even via de... Waar zou ik jou mogen voor wakker maken, Anke?
1: Ja, maar voor één ding.
0: En dat is frietjes.
1: Nee.
0: Nee?
1: Niet voor eten.
0: Een portie, ja, wilde...
1: Nee, ook, ja, dat is ook nog minder dan voor eten. Alleen voor op vakantie te gaan.
0: Is waar, ja?
1: Dat is een saai antwoord, hè. Maar ik meen het. Alleen maar als je zegt, kom, ik maak je wakker, stap in een auto, we gaan niet het vliegtuig pakken, dan kom ik met iedereen mee.
0: Oh, ik zou misschien zo vrienden die ik heel lang niet gezien heb. En die dan plotseling tevoorschijn komen. Dat zou ik wel heel mooi vinden, bijvoorbeeld. Nee? Nee, meen je dat? Echt waar?
1: Ja?
0: Maar het moet toch iets heel, heel, heel belangrijks zijn dat je denkt, ah, daarvoor wel, ja.
1: Sander, waar mogen ze jou voor wakker maken? Nee, wel voor een wild ding, hè.
0: Voor wilde...
2: Ja, wel, wat... dan ben ik wakker. Meestal toch, denk ik.
0: Ik hoop het voor jou.
2: Ik vind dat een heel moeilijke vraag.
1: Ja, ja.
2: Maar ik vind het wel een heel leuke vraag om eens over na te denken.
1: Ik denk dat, maar dat is zo'n vraag waar veel mensen al over hebben nagedacht. Hè. Ja. Laat het eens weten via de Joe app.
0: Ik ben benieuwd of er iets origineels gaat binnenkomen.
1: Ja, ik ook.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van...

0: Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Ritchie, citroen met framboos.

0: Zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
5: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer.
6: Joe Gold.

0: Carlos vervangt.
1: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
2: Info en voorwaarden op carlos.be.
3: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone. Dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij twee zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft ook de noodtoestand afgekondigd. Door de hitte kunnen ze in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent geen operaties uitvoeren. Het systeem waarmee ze de patiëntendossiers invullen draait op een server in Parijs en die is oververhit. Woordvoerder Josse Abrahams.
6: De gevolgen daarvan zijn dat wij dus geen informatie hebben, medische informatie van de patiënt, waardoor wij eigenlijk geen ingrepen kunnen doen. Dat zou onveilig zijn. En daardoor moeten we tijdelijk eigenlijk de geplande opnames, operaties en zo, moeten we die uitstellen. Wat ook een van de gevolgen is dat wij ons losgekoppeld hebben van de 112 centrale en de bus.
5: De geplande consultaties kunnen wel doorgaan. En al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000 of zowat 15.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui.
4: De iconische album 500.
7: De 500 beste albumtracks aller tijden.
4: Met Carol Schmitz.

0: Goedemorgen en van harte welkom op de voorlaatste dag van de iconische albumlijst. De ideale soundtrack bij de heetste dagen van het jaar. Vandaag gaan we van de nummers 200 naar 101. En ik mag meteen fijn beginnen met twee nummers uit Whitney, album van Whitney Houston uit 1987. Straks Where Do Broken Hearts Go? En nu een van de hits uit de jaren 80. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Where do broken hearts go? Wel, ik denk dat ze vaak ook luisteren naar de muziek van Whitney Houston. Show
1: Gold. De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Je hoort de twee nummers uit Whitney. Het album van Houston met Where Do Broken Hearts Go. En uiteraard ook I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Een fijne donderdag. Zet de radio maar wat luider. Daar komt ook wat extra verkoeling uit met de beste albumtracks. Dit uur hebben we het onder andere over Face Value van Phil Collins. Ook over Toto One, debuut van Toto. Maar nu eerst Roy Orbison. Die bracht zijn plaat In Dreams uit. Dat hoor je zo meteen, dat geweldige nummer. Maar op die LP stond ook de nummer 198. En dat is Blue Bayou.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500. De 500 beste albumtracks aller tijden.
3: I feel so-

0: Dosis Roy Orbison in Dreams op 197. Oké, goed luisteren. Ik ga iets doen. Oké, dat is een heel beroemde drum. En die krijg je zo meteen in het echt. Na dit.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
3: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
4: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
5: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
6: Oppakken!
4: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go.
7: VTM, kleurtje dag.
8: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
9: En wij klussen allemaal mee!
8: Met 20% korting, hè? En op wat?
9: Op alles!
8: En wanneer?
9: Nu zondag!
8: Wie klust er allemaal mee?
9: Wij klussen allemaal mee! Yeah!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik dacht aan chili con carne.
11: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Dat wordt chili con serieus veel carne.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
15: 500?
14: Schatje, dat is 25 euro.
15: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
14: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
15: Allee, jong. Gracias, Kate.
16: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: De iconische album 500.
18: De 500 beste albumtracks aller tijden.

nummer uit het album Face Value. Eigenlijk een soort echtscheidingsplaat van Phil Collins. Want in 1977 was hij voor lange tijd op tour met zijn band Genesis. Maar dan kwam hij thuis en hij zei erover: ja, ik had een vrouw, twee kinderen en twee honden. En toen ineens niets meer. Ja, veel tijd. En in die tijd maakte hij dus die Face Value met die legendarische drumbreak. In the Air Tonight werd meteen ook een van de grootste hits in het jaar 1981. Iconische album 500 en dus ook een tweede keer Phil Collins. Ook dit is een aanstekelijk nummer uit Face Value. I Missed Again.

0: Casey en de Sunshine Band. Ze krijgen van mij ook de prijs voor originele bandnaam Get Down Tonight. En daarvoor That's the Way I Like It. Twee nummers uit hun LP, Casey en de Sunshine Band.
1: Joe Gold. De iconische album 500.
0: Het is tijd voor Toto. Hun debuut-LP heet Toto One. Verscheen al in 1978. De plaat zette Toto meteen op de kaart met een strak technisch geluid en heel bekende tracks als Hold the Line, I'll Supply the Love. Een mix ook van rock, pop, een vleugje jazz, fusion, zelfs funk. Toto liet op die plaat al horen waarom ze zouden uitgroeien tot een zeer herkenbare band met een trouwe aanhang. Luister maar naar het heel funky Georgie Porgie dat je zo meteen krijgt op 191. Maar eerst gaan we rocken met Hold the Line.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim. Je ziet.

0: opvallende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Iconische album 500.
3: De 500 beste albumtracks aller tijden. Good times, great music. Joe Gold. Nummer 191.

vieren volgend jaar hun 50ste verjaardag. En ze mochten niet ontbreken in de iconische album 500. Uit Toro One, Georgie Porgy en daarvoor ook Hold the Line. Tina Turner nu uit haar album Foreign Affair. Straks I Don't Wanna Lose You en deze topper. The Best op 190.

0: Turner met I Don't Wanna Lose You en ook The Best. Twee nummers die je vindt ook op Foreign Affair. Tina staat daarmee op nummer 190.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: De Rolling Stones brengen binnenkort ook een nieuwe plaat uit. Ze deden dat ook al in 1968 met bijvoorbeeld Beggar's Banquet. Een LP waarmee ze helemaal terugkeerden naar de blues en de roots rock. Met tracks zoals Stray Cat Blues, Salt of the Earth en niet te vergeten Street Fighting Man en Sympathy for the Devil. Die krijg je nu.

is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
6: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. In België werkt men trouwens ook heel sterk met parimas. Wel, dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
5: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor papierwerk. En discussie tussen Amerikaans president Trump en NAVO-baas Rutte tijdens een persmoment in het Witte Huis. Trump haalde opnieuw uit naar zijn NAVO-bondgenoten. Die hebben de VS niet geholpen in Iran. En ze betalen nog altijd te weinig aan de NAVO, zei hij. Rutte reageerde dat hij de teleurstelling van Trump kan begrijpen, maar dat de lidstaten echt wel hun deel hebben gedaan of nog aan het doen zijn. Volop zon en tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen.
4: De iconische album 500.
7: De 500 beste albumtracks aller tijden.
4: Met Carol Schmitz.
7: Nummer 187.

is een van de 14 tracks van de Rolling Stones in de iconische album 500 die je nog hoort tot morgenavond. In 1968 stond op de LP Beggar's Banquet. Straks hoorden we ook al Sympathy for the Devil. En dit was Street Fighting Man. Van de 60s gaan we nu naar de jaren 80. Met dit Noorse trio AHA uit hun album Hunting High and Low. De beroemdste twee singles. The Sun Always Shines on TV. En beginnen doen we met Take On Me op 186.

0: Kate Bush mocht niet ontbreken. Dit was de nummer 184.
1: Joe Gold. De iconische album 500.
0: En zoals je weet hebben we de carrière van Kate Bush ook te danken aan David Gilmour van Pink Floyd. Die hoorde ooit een demo van de jonge Kate. Hij was zo onder de indruk dat hij haar meteen prompt uitnodigde en een platencontract aanbood. En de rest is geschiedenis. Dit kwam uit de debuut-LP The Kick Inside uit 1978. Met die opvallende stem, ook die unieke theatrale vertelstijl en ook de eigenzinnige keuzes. Wuthering Heights was haar doorbraaksingle, maar er staan natuurlijk geweldige andere tracks op die Kick Inside, zoals Moving, Them Heavy People. En deze gaan we ook niet vergeten, want je krijgt er nog één. The Man with the Child in His Eyes.
1: Dit is Joe Gold.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Mannekes, het is grote zomerklus bij Yamaha.
2: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles.
1: En wanneer?
2: Nu zondag.
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee.
4: Hoe maakt u het?
5: Samen met Gamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met de Super Plus dienst van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht aan chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Dat wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie. Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials.

0: Radio Gaga blijft een van de grootste hits van Queen. Uitgebracht in 1984, stond op het album The Works. En het nummer is en blijft een ode aan de magie van de radio.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: En daarvoor kregen we ook al een mooie stofzuigbeurt. Er lag wat stof in de studio. Want we konden genieten van Freddie Mercury en Company. Verkleed op I Want To Break Free. En zo klimmen we omhoog in de iconische albumlijst. Met nu een dubbele dosis Rod Stewart. Rod bracht in de jaren 70 Atlantic Crossing uit. Een mooie LP. Want er staan geweldige parels op. Ik draai er twee. Straks het verfrissende Sailing. En nu het rustige ook I Don't Want To Talk About It.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500. Nummer 180.

0: Dankzij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspeech.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
1: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
1: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
2: Oh. Ja. Lemmes.
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

Joe Gold, de iconische album 500, Dire Straits waren dit. Uit de LP Making Movies en een nummer dat altijd wat op de achtergrond is gedrukt, vind ik. En daarom ben ik blij dat ik hem nog eens kon draaien. Tunnel of Love, je hebt er nog één te goed. Good times, great music, Joe Gold. Romeo en Juliet is dit op nummer 177. En zometeen ook Astrid met heel veel geweldige popmuziek. Denk maar aan Santana, The Bee Gees en Lionel Richie. Nog een heel fijne donderdag en graag tot morgen, want dan hoor je het beste uit onze iconische album 500. En keep it cool ondertussen. Sterkte in de hitte en geniet van al de paden.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Elke zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemorgen. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
10: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie.
8: De iconische album 500.
0: De 500 beste albumtracks aller tijden.
8: Met Astrid Philips.

0: was er nog eentje uit Main Chorus, dat album waarop de sound van de Bee Gees veranderde. Ja, de disco en de funk mochten dankzij Main Chorus uiteindelijk de toon zetten. Ook dus al op Jive Talking en ja, die kreeg je net op 175. Daarmee ben je nog lang niet van de Bee Gees vanaf in deze iconische album 500. Want hierna mag je nog twee album van de mannen verwachten. Maar niet meer vandaag, dat kan ik wel al vertellen. Het zal voor morgen de finale dag zijn.
1: De iconische album 500.
2: Ja, de 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Het is 24 op 24 bakken en braden. De hitte bij ons thuis is ook absoluut ondraaglijk geworden. Maar ik heb goed geslapen, dat is me wel gelukt. En de beste muziek dus ook meegebracht. Hè. Met Santana dan nu, hun tweede album. Braxas met ook een cover op van Fleetwood Mac. Black Magic Woman, daar heeft Santana ook helemaal zijn ding mee gedaan. Dat hoor je zo meteen na de Oye Como Vanog. En die hoor je hier.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische
1: album 500.
2: Nummer 174.

0: heeft toe de beste soundtrack meteen bij deze bloedhete week met Santana. Maar tegelijkertijd heb je de beste soundtrack een hele week hier met de iconische album 500. Daar duik ik met jou graag in vandaag, ook opnieuw tot 3 uur deze middag. En ik raad je nu dan aan om een plekje in de airco te zoeken of een boom die verkoeling kan brengen. Misschien heb je dat ook wel in je buurt, want het is nu meteen dan met dansen. En dat in de volle zon, dat zie ik misschien toch niet helemaal goed komen. Dat dansen is er met dank aan de opvolger van het album van Lionel Richie van Can't Slow Down uit 83. Dat was een dikke, vette hit. Maar dus ook de opvolger van dat album maakte het helemaal waar. Can't Slow Down met daaruit... we zitten aan het volgende album dan Dancing on the Ceiling met daaruit uiteraard ook die titeltrack. Die krijg je nu meteen al.
1: Dit is Joe Gold. De iconische album 500, nummer 172.

0: is maar mega. Meer dan logisch ook dat dit album Dancing on the Ceiling in de iconische album 500 terechtkomt. Lionel Richie zorgde in 86 ervoor dat hij de wereld veroverde met zijn muziek. Dat resulteerde ook in 4 miljoen verkochte albums van die Dancing on the Ceiling. Waarop nog meer hits staan. Cela bijvoorbeeld, Ballerina Girl en ook Say You, Say Me. En die krijg je zo meteen nog.
1: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Yamaha!
5: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè?
4: En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
2: Hoe maakt je het?
7: Samen met Gamma.
2: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
8: Nou, oh, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zei jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een dom gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
14: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
15: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
16: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Serieus? Jij toch niet?
18: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
19: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
20: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
21: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
23: Ik dacht van chili con carne.
22: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
23: Dat wordt chili con serieus veel carne.
22: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Say Me van Lionel Richie. En dat rent dan ook nog eens. Op 171. We tellen dus verder met muziek van ILO, waarvan je al muziek kreeg uit het album Eldorado, net als New World Record passeerde ook al. Out of the Blue, daarop moet je dan nog wel even te wachten. Dat is voor morgen dat die passeert in de iconische album 500. Nu dan passeren we wel, staan we zelfs even twee platen lang stil bij het album Discovery, met de nadruk misschien toch wel op de disco in Discovery. Want dat is een stijl waarmee ze wel degelijk experimenteerden in dit album. Het is ook een album van late jaren 70 en de disco was gigantisch populair. Dus ILO dacht, hier moeten we ook even mee surfen op dit succes. Doen ze in Shine a Little Love. Dat krijg je zo meteen na deze heerlijke stamper dan weer van ILO, waarin ze de strijkers achterwege lieten. De koortjes daarentegen, die mochten wel voorbij komen. Dit is ILO nu dus op 170 met Don't Bring Me Down.

Het energieshotje dat we nodig hebben op bloedhete dagen als vandaag komt deze keer dan van ELO Electric Light Orchestra met Shine A Little Love, uiteraard ook te vinden in de iconische album 500, waar je in totaal trouwens 3 platen zal horen voorbij komen, ook van Madonna. Hier en nu dan op 167, 168 ook, krijg je ze te horen met een paar tracks uit het album, het tweede album van Madonna, dat haar wereldberoemd maakte. Ze had er ook zelf voor gekozen om Nile Rodgers bij te halen als producer. En die heeft zich helemaal laten gaan, uitgeleefd met nummers als Dress You Up, Love Don't Live Here Anymore, Material Girl, Like a Virgin. Ga zomaar door, het album bulkt van de wereld, heet ze. En zo krijg je er

0: TSC. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
9: Dit is de iconische Album 500.
10: De 500 beste albumtracks aller tijden.
11: Good times, great music, Joe Gold.
12: Nummer 167.

0: uit Like a Virgin. Uiteraard ook deze Like a Virgin van Madonna. Die mocht niet ontbreken in dat lijstje. En daarvoor heb jij gezorgd, want jij hebt uiteraard deze iconische album 500 samengesteld. Het zit al ongelooflijk goed. Ik heb er tot nu toe al bijzonder hard van genoten. En ik ben er zeker van dat ik dat mag blijven doen. Ook voor 1 uur bijvoorbeeld nog muziek van Simple Minds. En zo meteen al Paul McCartney met zijn grootste succes samen met The Wings. Dan 3 jaar na het uiteenvallen van The Beatles bracht hij in 73 zijn grootste succes uit met The Wings, dus met Band on the Run. En dat heeft heel wat leuke tracks opgeleverd. Maar ik heb de 2 grootste hits, denk ik, toch wel ervan bijgehaald. En dat is Mrs. Vanderbilt, waarvan je kan genieten. Nou, hier dan de titeltrack zelf, Band on the Run.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
3: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 166.

0: iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden. Joe Gold. Nummer 165.

0: De best scorende solo Beatle, dat is Paul McCartney nog steeds. Dat vertaalt zich ook in deze iconische album 500. Met Band on the Run, samen met zijn Wings, vind je hem zowel op 166 als op 165. Daar kreeg je dus net die Mrs. Vanderbilt.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste

0: 80. Ze deden het al bijzonder goed begin jaren 80, maar in 85 kwam dan die zevende plaat voor de Schotse band Simple Minds. En daarmee braken ze echt wel wereldwijd door. Hoor. Daar deden ze het bijzonder goed mee met Don't You Forget About Me uit hun zevende plaat Once Upon a Time. Bijvoorbeeld dat nummer werd geschreven voor de Breakfast Club. Dat krijg je straks meteen na 1 uur te horen. Maar ook al uit dat legendarische album Once Upon a Time stond Alive and Kicking. En dat haal ik er graag nu al bij voor jou.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500. Nummer 164.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne Martin.
5: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook een meer inhoudelijke reden, waar we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
4: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren heeft stress om geldzaken. Ze zijn vooral bang om zonder te vallen door foute keuzes te maken. Vooral vrouwen en alleenstaanden. Dat blijkt uit een onderzoek van mijnvergelijker.be. Experte Sarah van Wezenbeek.
6: Als je geen grip op je budget hebt, dan kun je heel snel het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent. Hè. Geldzorgen zijn vaak een grote bron van stress. Hè. En die kunnen dan uiteindelijk ook leiden tot aanhoudende stress. En dat heeft dan een impact op ons persoonlijk leven, op ons persoonlijk welzijn, hè, maar ook op ons werk bijvoorbeeld.
4: Je kan die stress verminderen door een lijst te maken van je kosten en te schrappen wat je amper of niet gebruikt. Mannen melden 5 keer vaker gevallen van sextortion dan vrouwen, waarbij slachtoffers gedwongen worden om te betalen, anders dreigen afpersers ermee om naaktfoto's van hen te verspreiden. Dat meldt het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. In totaal melden vorig jaar meer dan 120 mannen sextortion. Het instituut vreest dat veel slachtoffers niks melden. Amerikaans president Trump heeft het congres om extra geld gevraagd voor de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 60 miljard euro, onder meer om de munitievoorraden aan te vullen. Trump vraagt ook nog eens 12 miljard om de Amerikaanse boeren te steunen en de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. En op het WK voetbal heeft sterspeler Neymar voor het eerst in bijna 3 jaar nog eens meegedaan bij Brazilië. Hij sukkelde lange tijd met zijn kuit, maar kreeg gisteravond een kwartier in de laatste groepswedstrijd tegen Schotland. En na de match waren er tranen bij Neymar. Brazilië won met 3-0 en gaat als groepswinnaar naar de tweede ronde. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er ook een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later opnieuw kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
3: De iconische album 500.
7: De 500 beste albumtracks aller tijden.
3: Met Astrid Philips.
8: Goedemiddag.

0: Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold met Jim Kerr. Een van de meest bezielde zangers toch wel, die nog eens van zich liet horen. In Don't You Forget About Me, zo'n plaat die in ieders geheugen gegrift staat. Komt ook al uit dat zevende album van hen van Once Upon a Time. Joe
1: Gold. De iconische album 500.
0: En dus
2: 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Kunnen we verder aftellen in deze heerlijke top toch wel die verder doet zweten. Ja, verkoeling, dat ga je zelf helemaal moeten voorzien. Want hier verder zweten dus met muziek van Chic, die met hun eerste album in 1977 kwam dat uit. Al liet blijken dat ze voor een unieke sound konden zorgen. Met dank aan natuurlijk grote held Nile Rodgers. En ook een jaar later in 1978 bleek het nog maar eens een succes te zijn. Het tweede album, C'est Chic, bracht onder andere die ultieme hit Le Freak voort. En die krijg je zo meteen te horen op 161. Maar ook al uit het album C'est Chic krijg je hier dan I Want Your Love.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Joe Gold. Nummer 162.

0: iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden. Joe Gold. Nummer 161. Aww.

0: Van meesterwerk naar meesterwerk. Van C-Chic, van Chic gaan we nu naar Let It Bleed. Absoluut meesterwerk, toch ook weer van de Rolling Stones. Daarmee zitten we in de jaren 60. Toen er grote concurrentie was voor de Stones met de Beatles, die net een album uitbrachten. En ook Led Zeppelin had een paar weken voor het uitbrengen van Let It Bleed van de Stones ook nog een album uitgebracht. Het was een ommekeer alweer voor de Rolling Stones, die Let It Bleed, want het waren de laatste maanden ook van Brian Jones, die nog mocht meespelen op het album, maar hij was er amper nog in te horen. En ook meteen was het de eerste plaat waarop de nieuwe gitarist Mick Taylor dan weer te horen was. Het album heeft heel wat hits alweer voortgebracht en dat ga je zo meteen ook weer horen, want ook uit dit album, zoals bij elke plaat in deze iconische album 500, draaien we twee tracks, twee toptracks, zoals Gimme Shelter wordt het dan deze keer, die je straks hoort op 159 na alweer, oh, ik kan het eigenlijk bij elk nummer zeggen, een van de schoonste, You Can't Always Get What You Want op 160.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 160.

0: 7 minuten kunnen genieten van You Can't Always Get What You Want van de Rolling Stones. Dat nummer was trouwens het laatste nummer op het album Let It Bleed van de Stones. Wat je dus ook al terugvindt in deze iconische album 500. Let It Bleed liever. Was ook een album waarop de chaos binnen de band nogal werd weerspiegeld. Ook het teruggebruik van Brian Jones bijvoorbeeld. Dat speelde wel mee voor de sfeer van de hele plaat. Net dus kreeg je het laatste nummer van op dat album en zometeen dan weer het eerste nummer van op die Let It Bleed. Dat is dus Gimme Shelter van de Rolling Stones.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Code
4: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
7: En wij klussen allemaal mee!
8: Met 20% korting, hè?
6: En op wat?
7: Op alles!
6: En wanneer?
7: Nu zondag!
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee!
9: Yeah! Hoe maakt je het?
10: Samen met Jamma!
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Als je je afvraagt, wat is dat daar toch met die zeer straffe muziek bij Joe Gold? Dat is helemaal aan jou te danken, want jij hebt dit hele lijstje samengesteld. Je hebt er ook voor gezorgd dat we kunnen genieten van Gimme Shelter op 159 van de Rolling Stones in dit lijstje dus, hè?
1: Joe Gold.
2: De iconische album 500.
0: En daar trekken we nog een dagje mee door tot morgenavond. Ergens bij Raf van Brussel zouden we moeten aanbelanden bij die nummer 1. Maar ik denk dat elk plekje hier gewoon een en al genieten is. Zelfs met tropische temperaturen zijn er zo van die extra lichtpuntjes te vinden hier bij de muziek van Joe Gold. Van de iconische album 500 dus. Waarvan je voor 2 uur nog muziek krijgt van Human League, John Denver passeert. En nu een van mijn grote helden, en dat is Prince, die 3 keer in deze lijst komt te staan. Met Purple Rain doet hij dat onder andere. Dat album moet je nog krijgen van hem. Sign of the Times is er ook nog. En dan een eerste keer nu dat Prince aan bod komt met 1999. Zijn grote doorbraakalbum is dat trouwens. Een dubbelaar was het ook. Met heel wat supertracks op natuurlijk. Anders zou het zijn doorbraakalbum niet zijn. En 2 heb ik er alweer klaarstaan voor jou. Een hele plezante Little Red Corvette. Dat is de wagen bij uitstek, denk ik dan, bij zwoele temperaturen als deze week. Little Red Corvette komt er zo meteen aan na de titeltrack alweer. 1999.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische
1: album 500.
2: Nummer 158.

0: iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden. Joe Gold. Nummer 157.

0: zou wat mij betreft ook gerust nog eens op repeat kunnen horen. Deze Little Red Corvette van Prince uit het album 1999 komt dus terecht op 157. Maar ik ga het niet op repeat zetten, want dat zou jou heel wat andere fijne muziek doen mankeren natuurlijk. Hè. Zometeen gaan we verder in deze lijst met muziek van John Denver. De country sfeer wordt met andere woorden opgezocht. John Denver die passeerde al eens eerder in deze lijst met het album Windsong, maar deze keer is het aan zijn tweede hoogste plekje hier in deze hele lijst. Met Back Home Again. Een album was het uit 1974, waar de akoestische gitaar toch wel extra in de spotlight kwam te staan en de persoonlijke verhalen ook van John Denver meer en meer aan bod kwamen. Die hoor je zo meteen ook al opduiken in twee tracks alweer die ik draai vanuit dat album Back Home Again. Gaan we voor Annie's Song en gaan we ook al voor Thank God I'm a Country Boy.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
8: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
9: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
10: Oppassen!
8: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go.
11: VTM, kleurtje dag.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
13: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Dit is Joe Gold.
16: De iconische album 500.
17: Nummer 156.
18: We're alive on the farm, kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to ride, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

De akoestische gitaar bij John Denver in Any Song. Wel, die akoestische gitaar die mag even volledig aan de kant, want we gaan naar de jaren 80. De jaren 80 staat vaak toch wel centraal voor de synthesizer. En de meesters die daarin geniaal waren, dat waren toch wel de Human League, die volledig doorbraken dan met hun album Dare. Miljoenenplaat was het, die Dare. Met dank vooral aan die Don't You Want Me. En uiteraard dat we die er ook hebben bijgehaald in de iconische album 500 uit Dare. Zometeen Open Your Heart, maar dus eerst de allergrootste single eruit.

0: 153 nog in jouw iconische album 500. Open Your Heart van Human League. En dan nog je eentje voor het nieuws van 2 eraan komt. Meteen strafwerk van Talking Book krijg je. Talking Book, dat is het 16e album van Stevie Wonder. Die dat album in 72 uitbracht. Een jaar dat hij nog gewoon in een voorprogramma stond van grote helden als de Rolling Stones. Straf eigenlijk, hè, dat zo'n grote artiest nog in een voorprogramma diende op te treden. Maar hij deed dat met werk dus uit Talking Book. En dat werk dat leverde nummer 1 hits op wereldwijd. Zorgde zelfs voor een paar Grammy Awards. Dus meer dan logisch alweer dat jij hem koos voor deze iconische album 500 Talking Book. Met daaruit de 2 grootste clappers. You Are The Sunshine is voor meteen na het nieuws van 2. Maar eerst nog een nummer waarmee Stevie Wonder wou zeggen dat hij eigenlijk vooral niet bijgelovig is. Deze Superstition.
1: Nummer 152.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. In de provincie Limburg is er overleg over de hitte. Het KMI kondigt daar voor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
6: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
5: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en was daar vastgeraakt. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parket onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. En de dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn daar nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. Na de middag kan er wel een onweersbui vallen.
4: De iconische album 500.
7: De 500 beste albumtracks aller tijden.
4: Met Astrid Philips.
8: Hallo daar. Hittegolf is een feit. Hete, bloedhete temperaturen. Maar kan er misschien toch nog een zonnestraaltje bij? Ik zou durven wedden van wel, toch zeker als het van Stevie Wonder mag komen. You are the sunshine of my life. Ook al uit Talking Book. Hier in jouw lijst op 151.

0: dit moment kan de muziek hier niet beter kloppen op hete dagen als vandaag. You are the sunshine of my life van Stevie Wonder kreeg je net nog.
1: Joe Gold.
2: De iconische album 500.
0: Terwijl ik hier dus nog een uurtje mag verder trekken met jou. Met van de beste muziek, iconische albums, iconische tracks daar dan ook uit. Dat is een logisch gevolg. Voor 3 uur deze middag mag je nog muziek verwachten van Genesis, van Peter Frampton. Whitney Houston komt er ook nogal. Lou Reed die het mooie weer komt maken. En nu meteen dan van de schoonste harmonieën, van de mooiste stemmen ook. Die in 1970 weer klonken op het album Close to You. En daarmee weet je het helemaal, hè, dat we uitkomen bij The Carpenters. Hun grote doorbraak kwam er ook effectief met Close to You. En dat geef ik je graag nog eens mee.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500. De 500 beste albumtracks aller tijden. Nummer 150.

0: perfecte muziek ook voor op een hete zomeravond, zoals er vanavond toevallig eentje is. Als je dan aan een vuurtje zou zitten, dan lijkt me dat helemaal overbodig. Maar het zou wel kunnen passen hoor. We've Only Just Begun van de Carpenters was dat nog op 149. Tellen we graag verder met iets meer up-tempo muziek. Die komt dan weer van Eurythmics. Zij was een serveerster, hij was klant bij haar. Ze werden verliefd, bleken ze allebei nog iets te hebben met muziek en uiteindelijk kon het niet anders. Stond het in de sterren geschreven dat ze de handen in elkaar moesten slaan met hun muzikale achtergrond en daaruit groeide uiteindelijk Eurythmics. Grote doorbraakalbum, dat was die Sweet Dreams. En uit dat album krijg je opnieuw de titeltrack te horen, Sweet Dreams Are Made of This. En daar bleef het niet bij. Bij hits uit dat album Love is a Stranger was er ook al eentje.
1: De iconische album 500. Nummer 148.

0: profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Mannekes,
4: Bombeekies, grote zomerklus bij Yamaha.
5: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè?
3: En op wat?
5: Op alles.
3: En wanneer?
5: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
7: Yeah. Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Auto 5.
14: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra.

Uit het album Sweet Dreams van Eurythmics. Sweet Dreams, vanaf zondag is dat misschien weer net ietsje vlotter te bereiken, want dan zouden we toch opnieuw onder de 30 graden moeten kunnen. Mogen we zelfs regen verwachten, dus dan kan de hitte misschien eindelijk uit het huis. Onze slaap, ons humeur ook, gaat daar zeer dankbaar voor zijn. Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar je nog steeds geniet, mag ik toch hopen, van de iconische album 500. Waar ook plaats werd gemaakt voor Lou Reed. Lou Reed solo na Velvet Underground, dat was niet meteen een succes. Niet iedereen kon dat meteen appreciëren. Maar toen sloeg hij de handen in elkaar met David Bowie, die zijn album Transformer mocht produceren. En dat werd wel een succes. Lou Reed was niet helemaal wild van het werk dat er uiteindelijk aan te pas kwam. Had zelfs een hekel aan die hit Walk on the Wild Side. Maar we gaan hem er toch bij halen, want het is een

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Niet een perfect day met zoveel zon is het dat misschien wel. En dan hoop ik dat ik een kleuterdiploma straks mag binnenhalen. Dan wordt het helemaal van dat. Het is 2:30. Hangen we nog steeds hier in de iconische album 500. Met opnieuw werk dan van La Whitney Houston. Die op 14 februari 1985 haar titeloze debuutalbum uitbracht. Maar wij noemen het even voor het gemak dan Whitney Houston. En dat is tot op de dag van vandaag nog altijd een van de best verkochte debuutalbums aller tijden. Het is een album dat uit 10 nummers bestond, maar het bulkt alweer van de hits daarop, hoor. Ook waar German Jackson trouwens voor meegezorgd heeft. Hij heeft een paar nummers geproduced en hier en daar zingt hij ook wel eens mee op Take Good Care of My Heart bijvoorbeeld. Maar er staat meer op dan dat, hè. Hold Me, Greatest Love of All, All How Will I Know. En dat zijn nu meteen ook nummers die ik draai, hè. Voor jou uit dus Whitney Houston, het album van Whitney Houston, The Greatest Love of All. En ook al How Will I Know.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 144.

0: Een van de best verkochte debuutalbums aller tijden. Zometeen dan gaan we richting een van de best verkochte live albums aller tijden. Daar heeft Peter Frampton ooit voor gezorgd in 1976 alweer met Frampton Comes Alive.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Dit is Joe Gold.
5: De iconische
4: album 500.
6: Thank you.

Wel, we tonen jou de richting. Richting nummer 1 van deze iconische album 500 moeten we morgen bereiken. Maar je weet het, hè, je merkt het wel, de week daarnaartoe. Heerlijk doet die klinken, voelen ook. Met nog heel eventjes hier bij mij. Voor 3 uur krijg je nog werk van Genesis. Gaan we richting een album dat eigenlijk precies 40 jaar geleden werd uitgebracht. Want juni 1986, toen werd er door Genesis eigenlijk afscheid genomen van de progressieve rock waarvoor ze vaak gekend stonden. In Invisible Touch ging het toch de andere commerciële poprichting uit. Dat werd niet door alle Genesis-fans geapprecieerd, maar het was wel een groot succes hoor. De best verkochte plaat zelfs meteen ook van de band, die ook maar liefst 5 nummer 1 hits in Amerika opleverde. 2 daarvan die heb ik hier nog klaarstaan voor jou. Dus uit Invisible Touch van Genesis op zowel 139 en 140 krijg je nog van mij Invisible Touch Itself, maar ook al Land of Confusion. En daarmee wens ik jou nog zeer veel plezier hier bij Joe Gold. Geniet van de zon, geniet van de hitte, geniet van de muziek ook straks bij Raf van Brussel.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord is al 50 jaar oud. Gisteren sneuvelde het dagrecord ook al en ook morgen zal dat het geval zijn. Topoverleg in Limburg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
4: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
3: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Gent is een grote zoekactie aan de gang. De brandweer is met duikers en een sonarboot ter plaatse aan de Ketelvaart. Dat is bij Bibliotheek De Krook in het centrum. Je hoort Matto Langeraard van de politie.
5: De brandweer was daar bezig met een oefening op het water. En op de kade had ze een t-shirt en een gsm opgemerkt. En ze hebben dan gelukkig de goede reflex gemaakt van te kijken van misschien is die persoon in het water gevallen of aan het zwemmen. En zij zijn nu bezig met een zoeking ter water.
3: Het blijft zonnig en warm, heet, zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk opnieuw onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
2: Joe Gold,
0: de iconische album 500.
6: Een fijne donderdagmiddag. Geweldig dat je, bijna gesmolten of niet, weer zo trouw luistert naar Joe Gold. En meer bepaald naar de iconische album 500, waarin we ondertussen al aan nummer 138 zitten. Maar dat doen we met een publiekslieveling. Toen ABBA in 79 Voulez-vous uitbracht, waaide er een stevige discobries door de muziekwereld. Een beetje een bries die we vandaag missen. De 4 Zweden luisterden goed naar wat er op de dansvloer gebeurde en besloten daar hun eigen ABBA-twist aan te geven. Het titelnummer Voulez-vous werd zelfs opgenomen in de legendarische Criteria Studios in Miami, waar op dat moment ook de Bee Gees aan hun disco-klassiekers werkte. Van harte welkom.
2: Dit is Joe Gold.
0: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Nummer 138.

Bij Voelevoet denk ik spontaan aan vakantie, zomer en mensen die veel beter kunnen dansen dan ik, stuurt Jirky uit Sint-Niklaas. En wat een gouden periode was dit toch voor ABBA. Hit na hit na hit stuurt nog Frank. Ja ja, twee ABBA's na elkaar. En dat doen we ook bij de volgende, uiteraard in de iconische album 500. Na het ongeziene succes van Thriller stond een zekere Michael Jackson voor een bijna onmogelijke opdracht, namelijk zichzelf overtreffen. Toch waagde hij in 87 de sprong met Bad. En zoals wel vaker deed Michael Jackson dat niet halfslachtig. Voor het titelnummer had Jackson oorspronkelijk een duet met Prince in gedachten. Maar dat kwam er uiteindelijk nooit van. Stel je voor, zich, dat zou ik wel eens willen gehoord hebben. Bad komt er zo aan. Maar eerst nog een ode aan een vlotte crimineel op 136.

0: Ja, wat het. Dirk stuurt. Smooth Criminal blijft een van de strafste popsongs ooit gemaakt. Punt. Ja, dat punt zegt veel natuurlijk. Sommige artiesten hebben een topjaar. Michael Jackson had gewoon een topdecennium, stuurt Veerle nog uit Kortrijk. Dankjewel voor jullie leuke berichtjes. Na de reclame heb ik 2 tracks voor je klaarstaan uit een topalbum vol vetkuiven, leren jassen, paardenstaarten en zomerliefjes die net iets langer bleven duren dan gepland.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radion.
4: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De iconische album 500.
13: De 500 beste albumtracks aller tijden.
14: Joe Gold.
13: Nummer 134.

Sommige soundtracks begeleiden een film en de soundtrack van Grease uit 78 werd zelfs een fenomeen. Dankzij Olivia Newton-John en John Travolta. Opmerkelijk genoeg was Olivia Newton-John aanvankelijk niet zeker of ze die rol van Sandy eigenlijk wilde aannemen, omdat ze vond dat ze misschien wel een beetje te oud was voor die tienerrol. Maar gelukkig deed ze dat toch en met verve natuurlijk. Het resultaat werd een van de best verkochte soundtracks aller tijden. Joe Gold. Toen Billy Joel in 1983 een Innocent Man uitbracht, keek hij niet vooruit, maar achterom, want het album was zijn liefdevolle eerbetoon aan de muziek waarmee hij was opgeroeid, namelijk doo-wop, soulmuziek en de popklassiekers uit de jaren 50 en begin jaren 60. Jullie kozen ook nostalgisch voor Uptown Girl en Tell Her About It. Geniet ervan.

0: Terechte opmerking van Anne in de Joe-app. Die Billy Joel die klinkt alsof hij hier zich geweldig heeft geamuseerd tijdens het maken van dit album. Dat denk ik ook, beste Anne.
1: De iconische album 500.
0: Toen de Beatles in 66 Revolver uitbrachten, waren ze gestopt met eindeloos toeren en gebruikten ze de studio voortaan als een speeltuin voor een beetje muzikale experimenten. Op Revolver hoor je bijvoorbeeld achterstevoren afgespeelde tapes, heel vreemde geluidseffectjes, strijkers zonder een rockband en George Harrison's fascinatie voor de Indiaanse muziek en sitarken hier en daar. Toch leverde al dat experimenteren ook onverwoestbare klassiekers op als Eleanor Rigby en Yellow Submarine. Twee tracks uit misschien wel een van de invloedrijkste albums ooit. Beginnen doen we met 130.

0: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, maar niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Zij de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Wat gooien we straks op de barbecue?
7: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
6: Een goeie viski.
7: Of een lekkere langoustine.
6: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
11: De iconische album 500.
12: De 500 beste albumtracks aller tijden.
13: Joe Gold.
14: Nummer 129.

Beatles waren nog geen 30 gemaakt. Ondertussen albums waar muziekprofessoren vandaag nog les over geven. Zeg. Na jaren waarin Queen gezworen had nooit synthesizers te gebruiken, doken die toch op in The Game, dat album uit 1980. Maar er was niemand die erover klaagde. Het opvallendste nummer was misschien wel Another One Bites the Dust. Dat waarschijnlijk dankzij die onweerstaanbare baslijn van John Deacon. En dat groeide uit tot de best verkochte single uit de carrière van Queen. Die komt er alvast aan, maar eerst die andere single. Die begint met dat vrolijke gitaartje, zoals mijn zoon Lex zei toen hij een jaar of zes was. Op 128, Crazy Little Thing Called Love van Queen natuurlijk.

blijf verbaasd dat Crazy Little Thing Called Love en Another One Bites the Dust op hetzelfde album staan. Laat Els uit Rijkenvorstel weten. Ik hoor Another One Bites the Dust en plots denk ik dat ik kan dansen, maar dat lijkt steeds een misverstand, stuurt Peter. Ruben die zegt, ik ben officieel in de Queen-fase beland sinds ik ben beginnen luisteren naar Joe Gold. En dat is misschien wel de schuld van de Karel Schmitz, Astrid en jij. Wel, die schuld die neem ik heel graag op mij, beste Ruben. Dat is alleen maar een goede zaak. Anneke die stuurt in de Joe-app, gek dat je nu over Queen begint, over de game, want ik ben al een uur lang Queen-discografieën aan het doorpluizen. Mark die stuurde nog, ik zette onlangs dat album The Game op en toen het album afgelopen was, dan ging ik op YouTube op zoek naar vintage Queen-concerten en dat is een rabbit hole. Dan blijf je maar surfen. Daar is hij dan 5 uur op blijven hangen. Maar het waren een goed besteden 5 uur, zegt hij er nog bij. Wat een magistrale band is dat toch, Queen. En Astrid, tenslotte, die heeft, dankzij die 2 nummers die ik net heb gespeeld, een Queen verzamelbox besteld. Dat is fantastisch, dat doet mij alleen maar heel veel plezier. Zeg, toen Marvin Gaye in 1971 What's Going On uitbracht, fronsten de bazen van Motown eerst hun toch wel gekleurde wenkbrauwen, denk ik, want het was geen verzameling luchtige liefdesliedjes, maar een album dat vragen durfde stellen over oorlog, over armoede, over racisme en over het milieu. Dat is niet meteen de klassieke hitformule. Maar wat een hitalbum is dat geworden. Zeg, je krijgt What's Going On, maar eerst deze Mercy Mercy Me op nummer 126 in de iconische album 500. Geniet ervan.

0: Mercy, Mercy Me and What's Going On uit het album van Marvin Gaye. What's Going On? Ik hoor dit album, zegt Katrien, en ik begrijp meteen waarom het zo vaak in lijstjes van beste platen opduikt. Wat een parel. En What's Going On bewijst dat echte klasse niet verouderd. Integendeel stuurt Jan, die trouwens een van de What's Going On albums won, die ik een tijdje geleden liever mocht weggeven. Dat is fijn. Bedankt voor jullie berichtjes trouwens. Na het nieuws, twee Britten met de namen Roland Orzabal, klinkt als een tovenaar, en een zekere Kurt Smith.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Krijtje van Lore Brijsink. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenhou.
6: Daarnet is 34,2 graden gemeten in Ukkel en daarmee is het dagrecord uit 1976 dat 33,6 graden bedraagt naar de prullenmand verwezen.
5: Ook gisteren sneuvelde het dagrecord al en ook morgen zal dat het geval zijn. De grote zoekactie aan de Ketelvaart in Gent is afgelopen. De brandweer was daar met duikers en een sonarboot ter plaatse nadat ze tijdens een oefening een t-shirt en gsm aan de waterkant hadden gevonden. De eigenaar bleek uiteindelijk thuis gewoon in bed te liggen en was zijn spullen vergeten. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en zat daar vast. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parquet onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs, tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien, tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
4: De iconische album 500.
7: De 500 beste albumtracks aller tijden.
4: Met Raf van Brussel.

Met het album Songs from the Big Chair, dat ook nu nog fantastisch klinkt. Man, ik heb dat hier snoeihard gezet in de studio, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Maar daardoor werd Tears for Fears een wereldfenomeen. En gek eigenlijk, dat hun hits zo'n gigantische meezingers zijn, terwijl ze eigenlijk over macht, angst en diepe menselijke emoties gaan. Denk maar aan de twee die jij dus nu in de iconische album 500 zette. Everybody Wants to Rule the World en Shout van daarnet. Waarvoor dank! En nog twee waar ik je dankbaar voor ben van Eagles. Van op One of These Nights krijg je de titeltrack One of These Nights. Maar eerst deze Lion Eyes op 122. En dat is lang geleden. Die nog hoorde zich. Wauw.

0: Van op het album One of These Nights kreeg je het heerlijke Lying Eyes. Dat was lang geleden. En uiteraard de titeltrack One of These Nights. Sam, wat stuur je nu? Die stuurt in de Joe-app, of hij. Ben ik nu de enige die juist in zo'n temperatuur nog eens lekker in het zonneke gaat liggen braden met de heerlijke muziek van de Eagles? Het kan voor mij niet perfecter zijn die donderdagmiddag. Ja, Sam, je doet wat je niet laten kunt, zolang je maar goed insmeert, zeker. Maar ik zou het niet kunnen, maar ja, ik ben jou niet natuurlijk. Ik hoor dit album en krijg spontaan zin om een roadtrip te plannen, liefst nog zonder GPS, stuurt Rita door. Trouwens, mijn ventje zou dat extra hard zien zitten, want we hebben het nodig. Dan wens ik het je ongelooflijk toe, beste Rita. Ja, dit album voelt inderdaad als een lange rit over een Amerikaanse snelweg met nergens haast, hè. Het was trouwens hun eerste album dat de top van de Amerikaanse hitlijsten bereikte. Met dus klassiekers als het door jullie gesuggereerde One of These Nights en Lying Eyes. Die vandaag, laat ons eerlijk zijn, als je dat opzet op de achtergrond of op de voorgrond, die blijven nog altijd moeiteloos overeind. Tijdloze muziek is dat. Na de reclame, een kleine 2 minuutjes reclame, zetten we de Queen of Soul even op een welverdiend voetstuk. Maar eerst nog iets waar de Durannies ongelooflijk van gaan smullen.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
4: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
5: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
6: Oppakken!
4: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go.
7: VTM kleurt je dag.
8: Ricci, citroen met framboos.

0: Nederland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Dit is de iconische Album 500.
6: De 500 beste albumtracks aller tijden.
7: Good times, great music,
6: Nummer 120.

0: Rio van Duran Duran uit 82 zat boordevol aanstekelijke pop, stijlvolle videoclips, want ze hadden stijlen. En dus ook een flinke dosis glamour, precies op het moment dat MTV aan een razendsnelle opmars bezig was. Ze waren dus ook graag geziene gasten op de MTV. Stond dat nu weer? Music Television zeker, hè? God, ben ik dat kwijt, zeg. MTV. Ik ga het opzoeken zo meteen. Mijn god, wat een afgang. MTV Music Television, denk ik. Ze stonden trouwens afgelopen maandag in het sportpark in het Nederlandse Tilburg en stelden uiteraard niet teleur. Ik heb veel filmpjes zien passeren en dat klonk nog altijd fantastisch, hoor. 26 oktober staan ze in de ING Arena in Brussel, tot grote extase van alle Duranis die al tickets hebben gekocht, hè, waaronder bijvoorbeeld Edwin Paul en Sabine. Die lieten dat weten in de Joe-app. En hier is ze dan, The Queen of Soul.
1: De iconische album 500, nummer 118.

0: Ze was al de Queen of Soul toen ze in 68 die Lady Soul uitbracht. Maar met deze plaat zetten ze die kroon toch nog een beetje steviger op haar nobele hoofd. Op Chain of Fools hoor je trouwens de achtergrondzang van niemand minder dan Sissy Houston. Dat was de moeder van Whitney Houston, laat Robrecht me weten in de Joe-app. Aretha Franklin, dankjewel lieve luisteraar voor al die weetjes. Tijd nu voor de onversneden rock'n'roll van U2's The Joshua Tree. Maar laat ons vooral heel sfeervol beginnen.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
3: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 116.

0: 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Iconische album 500.
3: De 500 beste albumtracks aller tijden. John Gold. Nummer 115.

Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. lieten zich voor de Joshua Tree inspireren door het uitgestrekte Amerikaanse landschap, maar keken tegelijk ook ongelooflijk kritisch naar de Amerikaanse droom waar zo over gesproken werd en zo mee gedweept werd, en nu nog steeds trouwens. Die Joshua Tree... Tree? Waarom zeg ik nu tree? Het zal de warmte zijn, denk ik. De Joshua Tree... Die kan je trouwens vinden, hè, in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Staat symbool voor richting en hoop in een leeg landschap, laat Peter Baart me weten in de Joe-app. En Jannica laat weten dat ze geslaagd is voor alle examens voor haar vaarbewijs. En ik kon ze met niks meer plezieren dan met With or Without You van U2. Proficiat, Jannica, en heel veel plezier op het water, waar het nu waarschijnlijk net iets aangenamer is. Van rock uit hart en ziel van U2 en de Joshua Tree naar dansbare muziek voor de soul en alle bijhorende discoballen. Dit is nummer 114, September en Earth, Wind and Fire. En zometeen nog Fantasy.

Dit album heeft meer groove in één nummer dan ik in mijn hele lichaam. All in All van Earth, Wind & Fire uit 1977. Ilse stuurt in de Joe-app, je gaat me waarschijnlijk zot verklaren, maar ik koppel het nuttige aan het aangename luisteren naar de iconische album 500 en strijken in bikini met een zalig windje daarbij. Ik zal straks ook een handje strijk komen brengen, Ilse. Nu is het tijd voor een muzikale legende die ooit begon als de verlegen Reginald Kenneth Dwight, maar transformeerde tot een flamboyant stijlicoon met meer brillen dan tandenborstels, denk ik. Dit is de nummer 112. I guess that's why they call it the blues van Elton John. En straks nog eentje natuurlijk. Na het nieuws.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
3: Lore Brijsink, die heeft dat voor jou.
4: Een goedemiddag. De hinder bij de 2 ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door een panne bij een computerserver in Parijs. Door de extreme temperaturen ook daar. De impact is groot, zegt journaliste Katrien Salens.
5: Voor het AZ Sint-Lucas hier in Gent betekent dat dat er vandaag 115 geplande ingrepen moeten worden uitgesteld. Ook aan het UZA lopen ook wat raadplegingen, vertraging op en moeten geplande ingrepen worden uitgesteld.
4: De ziekenhuizen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. De 3 mannen die een celgenoot dagenlang folterden in de gevangenis van Antwerpen krijgen dan toch een lagere straf. Dat heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. 2 van hen kregen oorspronkelijk een celstraf van 20 jaar. Dat wordt nu 18. Een derde man ziet zijn celstraf halveren van 15 jaar naar 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd, kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van Pennenzakrock zit erop. En het was er één onder een lode zon. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor diegenen die er wel waren, zijn er extra maatregelen voorzien. Dat merkt journaliste Eva Peters van op recreatiedomein Zilvermeer in Mol.
6: Daar is er een grote tent, een extra schaduwplek gemaakt. Verder staan er hier ook nog vernevelaars op het terrein waar de kinderen even voor kunnen gaan hangen. En er zijn ook mensen die constant zonnecrème uitdelen. Er is trouwens hier ook nog vlakbij een grote EHBO-post, dus moest het toch fout lopen. Dan staat ook het Rode Kruis klaar.
4: Ook morgen op de 2e dag van het festival gelden die extra maatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al zeker 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is dus afwachten wat ons land zal beslissen. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. En dan nog veelbelovend archeologisch nieuws. Want in Tongeren zijn vandaag de opgravingen gestart naar een vestiging van de Galliërs. Het zou een kamp zijn dat onder meer Julius Caesar gebruikt heeft om te overwinteren. Volgens archeologen van onschatbare waarde. In een latere fase zal er ook nog gezocht worden naar de restanten van een slagveld waar Ambiorix in 54 voor Christus het Romeinse leger versloeg. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
2: De iconische album 500.
7: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Met Raf van Brussel. Wow.

0: Voor het eerst in jaren werkte Elton John opnieuw intensief samen met zijn vaste partner Bernie Taupin. Het duo dat al zoveel van zijn grootste klassiekers had geschreven. Too Low for Zero werd een van zijn succesvolste albums van de jaren 80. De grote dame die er straks aankomt was onder andere een suggestie van Sandra Bernaerts. Die gaat ongelooflijk blij zijn, zie, want die heeft al een paar berichtjes voor gestuurd. Misschien nog even meegeven dat je aanstaande zaterdag tussen 12 en 1 kan luisteren naar de laatste aflevering van de David Bowie Forever reeks met de enige echte Alex Agnew, die bezeten is van zijn grote held. Het is de laatste van een fijne reeks die je nadien gewoon kan herbeluisteren, hè, op de website en via de Joe-app. Voel je waar ik naartoe? Exact, het album Hunky Dory.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 110.

0: iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden. Joe Gold. Nummer 108.

0: Sandra Bernhards is vreed blij met de twee songs van op Madonna, haar True Blue album. Een album waar ze voor het eerst mee aan vrijwel alle nummers schreef, waardoor die plaat veel persoonlijker aanvoelde dan al haar vorige werk natuurlijk. Ze kampt momenteel met knieproblemen, heb ik gelezen. Ze heeft geen kraakbeen meer door jaren te dansen op hoge hakken en het gaat allemaal een beetje stroever. Maar stroever gaat ook. Dat is een beetje de mindset van Madonna, denk ik. Na de reclame, de man die decennia lang de eierstokken van de dames deed kletteren met zijn zwoele stem.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
4: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de solde, mijn schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: De iconische Album 500.
9: De 500 beste albumtracks aller tijden.
8: Chokehold. Nummer 106. We gotta do-

Wanneer ik deze man hoor zingen, dan krijg ik spontaan het gevoel dat ik een soort zijde hemd moet dragen. Wat een icoon, wat een stem, hè. Dat zegt ook Saskia in de Joe-app. Wat een stem. Die man hoefde nauwelijks zijn mond open te doen en je hing al aan zijn lippen. Can't Get Enough is zo'n album dat perfect werkt op een zondagavond met een goed glas wijn. Het is donderdagmiddag, Rudy, hopelijk werkt dat ook voor jou. Barry White maakt van romantische muziek zonder ooit klef te worden. Dat is eigenlijk een kunst op zich, stuurt Koen nog door. Daar heb je eigenlijk wel gelijk in, dat klinkt nooit klef. En wat is het heerlijk genieten van Joe Gold en de iconische album 500 in Marbella met een heerlijke 29 graden laten Luc en Jos weten. Oh, 29 graden, wat een aangename temperatuur daar. Zeg, ik ben niet jaloers. Joe Gold. Toen Bon Jovi in 1986 Slippery When Wet uitbracht, werden ze huge. Jij koos voor You Give Love a Bad Name en Living on a Prayer. Nu, het is vreemd genoeg dat de platenmaatschappij aanvankelijk twijfelde over die Living on a Prayer als single. Maar dat nummer groeide uit tot misschien wel de bekendste Bon Jovi-song ooit. Slippery When Wet, het album, werd het beste verkochte van 1987 in hun thuisland, de Verenigde Staten. Dat is niet slecht voor een plaat die begon met een waarschuwing dat de vloer een beetje glad kan zijn, hè. Dit is nummer 104.

0: om dat mee te zingen moet ik echt in mijn klokkenspel knijpen hoor. En stevig knijpen. Man, dat is hoog. Ik ken weinig albums die zoveel energie uitstralen. Vanaf de eerste seconde, laat Karel weten. En 1986 was een sterk muziekjaar, zegt Tom uit Genk. Maar Bon Jovi zat toen echt op een ander niveau. Slippery When Wet, topalbum. En dankzij jou, You Give Love a Bad Name op 104. En Living on a Prayer op 103. Supertramp nu. Het is mijn laatste voor vandaag in de iconische album 500.
1: De iconische album 500, nummer 102.

0: De iconische Album 500.
1: Ah, leuk dat jullie zo'n berichtje sturen. De muziek die raakt, dat is ongelooflijk. En zeker die twee nummers na elkaar. Cool blijft een van de meest indrukwekkende albumopeners die ik ken, stuurt Dirk. Tom vindt dit dan ook weer zo'n vergeten, maar zo'n prachtig nummer van Supertramp, die is cool. Crime of the Century is zo'n album dat je op je 20ste geweldig vindt en op je 50ste nog een beetje beter begrijpt, stuurt Tom. Man, dat is mooi gezegd. Ik wou dat ik het zelf had bedacht. Na enkele jaren zoeken naar succes vielen de puzzelstukjes met dat album Crime of the Century plots perfect in elkaar. Het was de doorbraak waar ze op zaten te wachten. Supertramp, voilà. Dat was de laatste voor vandaag. Morgen om 10 uur start Karel Schmitz met de nummer 100 aan de finale dag van de iconische album 500. Wat een fijne lijst is me dat, zeg. Het nummer dat hij morgen zal draaien als eerste, de nummer 100 dus. Misschien een tip. Zweeds duo.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goede avond. De provincie Limburg neemt voorlopig geen extra maatregelen tegen de hitte. Omdat alle diensten voorbereid zijn op de 40 graden morgen, klinkt het. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
5: We hebben een opleiding gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
4: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject. Om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
6: Dat zout dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht. En dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt. Waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven. En hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
4: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. De twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn vandaag alle operaties en ingrepen uitgesteld door een panne bij een computerserver in Parijs, door de extreme temperaturen. Daardoor kon de chirurgen de patiëntendossiers niet meer raadplegen. En ook Londen gaat gebukt onder de zware hitte. Gisteren moesten de ambulancediensten eruit rukken voor een record aantal interventies. Het ging in totaal om bijna 650 noodoproepen voor levensbedreigende situaties. In Londen sneuvelden de afgelopen dagen, net zoals bij ons, verschillende dagrecords. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Haja Labib. Daar vielen al zeker 164 doden. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. En voormalig trainer van STVV Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
3: Dit is Joe Gold.
7: 60s at 6.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Wow.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
6: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
7: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zeg jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een dom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Doe, doe, doe.
10: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
13: Hoe moet een koersfiets is helemaal op de klok.
10: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
13: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
10: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
14: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
15: Dit is 60s at 6.
16: Alleen maar golden hits uit de jaren

0: 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspeech.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, die kalde sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
2: Oh.
3: Ja!
2: Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
6: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
7: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
8: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
9: Oppassen!
8: Nee, bitte nee!
7: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go.
10: VTM, kleurt je dag.
11: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
12: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
14: Proximus. Think possible. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
15: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
16: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond. De provincie Limburg is voorbereid op 40 graden. Het neemt daarom geen extra maatregelen tegen de hitte. Dat is de uitkomst van een hitteoverleg. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
18: We hebben een oplijsting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
17: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject. Om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
19: Dat zout, dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht. En dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
17: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Het is voorlopig nog onduidelijk of ook ons land dat zal doen. Er is deze namiddag overleg geweest, maar wat daaruit is gekomen weten we nog niet. Ook de paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. En het is bijna niet voor te stellen in dit weer, maar over een paar weken vind je bij IKEA de Halloween-collectie. Denk dus aan spookjes, pompoenen en vleermuisborden. Maar ook keukenaccessoires in dat thema om gezellig samen te staan bakken. Een lekker warme chocoladecake bijvoorbeeld. Blijft ook vandaag wel gewoon nog bakken hoor, want het is bijzonder warm, tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot het 40 graden is. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
16: Dit is Joe Gold.
4: 70s at 7.
16: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: som byggt
1: i skrotte som er klysj med hjemme.
0: En vei klyssen allemal
1: med 20% korting, eh?
2: En
1: op
2: wat?
0: Op alles!
1: En wanneer?
0: Nu zondag!
1: Wie klyst er allemal mee?
0: Wij klyst er allemal mee!
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Auto 5.
8: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
10: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Alleen maar golden hits uit de jaren 70. Dit is

0: Joe Gold.
1: 70s at 7.
2: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag

tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en snelle langs ons Zeus, nog steeds helende tijden alle wonden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
4: Ford.
5: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Dit is 70s at 7.
8: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goeie avond. Fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
2: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
1: Als je denkt dat er gefraudeerd is met je tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. Ons land bekijkt nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela na de zware aardbevingen daar. In Venezuela wonen zo'n 220 Belgen. Op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak wel verder op. De paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. Het is nog altijd bijzonder warm, tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. De zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

60 jaar. Al 60 jaar is Auto5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra.

wild thing, I think I love you. But I'm

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in het land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Intussen bekijkt ons land nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela. Daar wonen zo'n 220 Belgen en op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak op de voet. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. Morgen loopt dat lokaal op tot zelfs 40 graden. En fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de economische inspectie al 40 meldingen binnen.
2: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
1: Als je denkt dat er gefraudeerd is met die tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. We staan voor nog een warme avond met nog lange tijdtemperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet dus tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Het koelt amper af, dat voelt u. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
2: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. Hè. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
1: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is nu opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Hier in Gent worden de 112 en de mug opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
1: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken. Dat meldt de Defensie in Denemarken. Het bedrijf uit Aalter haalt daarmee een contract van zo'n 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. In Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben daarin. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het koelt amper af. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
2: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus ja, als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
1: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
1: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. En Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben. Het koelt dus maar moeilijk af en het blijft dus warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Opgelet als je vannacht via de E19 naar Brussel wil. De hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer. Dat gebeurt in 3 fases. Eerst in Mechelen-Zuid, zegt Stefanie Nagels van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Het verkeer richting Brussel moet dan over een verminderd aantal rijstroken de werfzone passeren. Vanaf de zone verschuift eigenlijk naar Mechelen-Noord, zal er hinder zijn voor het verkeer in beide richtingen. Van 1 tot en met 17 juli zullen ook de beide opritten aan Mechelen-Noord richting Brussel afgesloten zijn. Als ook de afrit van Willebroek, Mechelen-Noord en Mechelen-Centrum.
1: Dus nog 3 weken hinder. Wegen en Verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand en neem met de hitte zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela, na de aardbevingen daar. Dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar daar. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog binnen. Het parcours van het BK-tijdrijden morgen wordt ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite-renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Het blijft warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen lokaal tot 40 graden met na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.